0: 4 weken spannende wedstrijdrondes klonk het zo.
1: First prize, Ettore Pagano.
0: Deze Italiaan van 23 bekoorde de jury en het publiek met een prachtige doorleefde uitvoering van Prokofjev in de finale. Ettore Pagano is sprakeloos na 2 jaar intense voorbereiding. Dit had hij niet verwacht.
2: I have no words. I don't know what to say. I have to say, of course, I applied this competition for something important, for something big, but you never expect at the end, after 2 years of preparation.
0: Pagano krijgt een extra prijs. Hij mag 4 jaar op de cello van zijn beroemde voorganger Pablo Casals spelen. De Koreaanse Taeyong Kim krijgt de 2e prijs en de Clara Publieksprijs. En de Canadese-Amerikaanse Leland Coe, die ook wel als favoriet werd gezien, eindigt 3e.
3: En ook in de sport waren er prijzen te winnen vanavond. In het boksen heeft de Brusselaar Riad Merhi de WBC-wereldtitel bij de bridgergewichten veroverd. Het bridgergewicht is een relatief nieuwe categorie tussen ongeveer 91 en 101 kilogram. Merhi klopte in Charleroi de Zuid-Afrikaanse titelverdediger Lerena op punten. De 33-jarige Merhi was eerder al WBA-kampioen bij de cruisergewichten, de categorie onder de bridgergewichten. En Paris Saint-Germain heeft voor het 2e jaar op rij de Champions League in het voetbal gewonnen. In de finale, die werd gespeeld in de Hongaarse hoofdstad Budapest, won PSG tegen Arsenal na strafschoppen. Na 120 minuten was het 1-1. Mikel Arteta, de trainer van Arsenal, was teleurgesteld.
4: Pain. That's it. When you are so close in the competition and you are a few penalty kickers away from winning the biggest football club competition, that's the way we should feel.
3: En in Parijs zijn na de overwinning van PSG rellen ontstaan. Op de Champs-Élysées kwamen zo'n 20.000 mensen samen, maar de sfeer werd al snel grimmig. Agenten werden bekogeld met projectielen en vuurwerk, er werden auto's in brand gestoken en winkels beschadigd. Over het hele land zijn al minstens 326 personen opgepakt. Straks worden zo'n 100.000 supporters verwacht aan de Eiffeltoren voor de viering van de spelers. En die mogen daarna nog langs op het Élysée bij president Macron. En dan nog het weer. Vannacht temperaturen rond 17 graden. En er trekken nog regen- en onweersbuien over het zuiden van Limburg en de provincie Luik. Het KMI heeft code oranje afgekondigd. In de ochtend nog kans op een lokale regen- of onweersbui. Later overal wisselend bewolkt en droog. Temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

VRT Nieuws met Jo Valfekes. Het zware onweer van gisteravond heeft vooral in Wallonië voor wateroverlast gezorgd. In de provincie Nama trad de Sambre buiten haar oevers. In Gemeppe-sur-Sambre moest de brandweer enkele mensen van het dak van hun huis halen. Zo ernstig was de toestand. Straten veranderden in rivieren. Op sommige plaatsen stond het water 1,20 meter hoog. Kort na middernacht had de brandweer al meer dan 100 interventies gedaan en er moesten er nog 300 worden afgehandeld. In Saint-Brieuc werd een groot evenement afgelast, een historische heropvoering van een veldslag van Napoleon. Honderden deelnemers in historische uniformen werden geëvacueerd. Alle opvoeringen voor de komende dagen zijn geannuleerd. In de regio viel gisteren tot 55 liter

0: liter per vierkante meter met een piek van 25 liter in 1 uur tijd. De Italiaanse cellist Ettore Pagano heeft de Koningin Elisabeth-wedstrijd gewonnen. Ettore Pagano is 23 jaar en speelde in de finale werk van Prokofiev. Na 2 jaar voorbereiden op de wedstrijd kan hij het nog niet goed geloven, zegt hij.
1: You never expect at the end, after 2 years of preparation. I don't know, I just have to sleep on it. And it's really life-changing, I hope so at least.
0: Tweede werd de Koreaanse Taeyeon Kim, die als laatste speelde. Zij krijgt ook de Clara Publieksprijs. Derde laureaat is de Canadees-Amerikaanse Leland Ko. Naast het prijzengeld van 25.000 euro krijgt de winnaar dit jaar ook een bijzondere extra prijs. Ettore Pagano mag 4 jaar spelen op de cello van Pablo Casals. Dat is een van de grootste cellisten van de vorige eeuw. Paris Saint-Germain heeft voor het 2e jaar op rij de Champions League gewonnen van Arsenal. Arsenal met rode duivel Leandro Trossard kwam vroeg op voorsprong, maar dankzij een strafschop in de tweede helft kwam het tot verlengingen. Uiteindelijk werd de titel beslist door strafschoppen en daarin werd het 4-3 voor PSG. SD Works ProTime, de wielerploeg van Lorena Wiebes, is niet te spreken over de disqualificatie van de Nederlandse renster in de Giro Donne. Wiebes won de eerste etappe, maar enkele uren daarna werd ze uit de koers gezet omdat haar fiets te licht woog. De fiets moet minimaal 6,8 kilogram wegen. Volgens de wedstrijdjury was de fiets van Wiebes 20 gram te licht. SD Works ProTime zegt verbijsterd te zijn en stelt de meting in vraag. Volgens het team lag het gewicht van diezelfde fiets bij vorige wedstrijden telkens ruim boven het minimumgewicht. De ploeg vindt de straf ook veel te zwaar, zeker omdat het overwicht van Wiebes in de sprint nooit verklaard kan worden door die lichtere fiets. En dan nog eens weer. Vannacht temperaturen rond 17 graden en er trekken nog regen- en onweersbuien over het zuiden van Limburg en de provincie Luik. In de ochtend nog kans op een lokale regen- of onweersbui, later overal wisselend bewolkt en droog. Temperaturen tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Goedemorgen, 14 nieuws met Jo Valfekes. Het zware onweer van gisteravond heeft vooral in Wallonië voor wateroverlast gezorgd. In de provincie Namen trad de Sambre buiten haar oevers. Straten veranderden in rivieren. Op sommige plaatsen stond het water 1,20 meter hoog. In Jemappes-sur-Sambre moesten brandweer enkele mensen van het dak van hun huis halen. Anderen moesten bevrijd worden uit hun wagen. Kort na middernacht had de brandweer nog meer dan 300 oproepen af te handelen. In Sombref werd een groot evenement afgelast. Een historische heropvoering van een veldslag van Napoleon. Honderden deelnemers in historische uniformen werden geëvacueerd. Alle opvoeringen voor de komende dagen zijn geannuleerd. In de regio viel gisteren tot 55 liter regen per vierkante meter, met een piek van 25 liter in 1 uur. De winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd is bekend. Het is de Italiaanse cellist Ettore Pagano. Een verslag van Christine Bonneure.
1: Na 4 weken spannende wedstrijdrondes klonk het zo.
2: First prize, Ettore Pagano.
1: Deze Italiaan van 23 bekoorde de jury en het publiek met een prachtige doorleefde uitvoering van Prokofiev in de finale. Ettore Pagano is sprakeloos na 2 jaar intense voorbereiding. Dit had hij niet verwacht.
3: I have no words. I don't know what to say. I have to say, of course, I applied this competition for something important, for something big.

0: But you never expect at the end, after 2 years of preparation.
1: Pagano krijgt een extra prijs. Hij mag 4 jaar op de cello van zijn beroemde voorganger Pablo Casals spelen. De Koreaanse Taeyong Kim krijgt de tweede prijs en de Clara Publieksprijs. En de Canadese-Amerikaanse Leland Coe, die ook wel als favoriet werd gezien, eindigt derde.
2: Grote delen van Australië worden getroffen door een muizenplaag. Het ministerie van Onderwijs heeft er een taskforce opgericht die de scholen moet helpen om de muizen in de gebouwen te bestrijden. De diertjes vreten er boeken aan en de toestand in verschillende klassen is erg onhygiënisch. Op boerderijen worden akkers vernield door de plaag. Op veel boerderijen krioelt het van de muizen tot 9000 beestjes per hectare, terwijl al van een muizenplaag gesproken wordt als er 800 stuks per hectare geteld worden. In het boksen heeft de Brusselaar Riyad Merhi de WBC-wereldtitel bij de bridgergewichten veroverd. Het bridgergewicht is een relatief nieuwe categorie tussen ongeveer 91 en 101 kilogram. Merhi klopte in Charleroi de Zuid-Afrikaanse titelverdediger Lerena op punten. De 33-jarige Merhi was eerder al WBA-kampioen bij de cruisergewichten. Dat is de categorie onder de bridgergewichten. En dan nog het weer. In de ochtend nog kans op een lokale onweersbui. Later overal wisselend bewolkt en droog. Temperaturen tot 24 graden. Maandag overwegend droog met zon en wolken. Ook dan halen we 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Obsessie-bon.
1: Lotto zoekt eigenaars.
2: Ah.
1: En heeft er weer eentje gevonden.
2: Ah.
1: Want elke laatste zaterdag van de maand maak je kans op je droomwoning ter waarde van 750.000 euro.
2: Hola.
1: Word jij de volgende?
2: Ja, zeker.
1: Lotto.
2: Aanwezig.
1: Omdat het kan. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
3: VRT Radio BNE Live.

Goedemorgen, 14 nieuws met Jo Valfekes. Paris Saint-Germain heeft de finale van de Champions League voetbal gewonnen. Het klopte Arsenal na strafschoppen. In Parijs zijn na die finale rellen ontstaan. Op de Champs-Élysées kwamen zo'n 20.000 mensen samen, maar de sfeer werd al snel grimmig. Agenten werden bekogeld met projectielen en vuurwerk. 7 agenten raakten gewond, 1 is er ernstig aan toe. Over het hele land zijn al 416 personen opgepakt. Straks worden zo'n 100.000 supporters verwacht aan de Eiffeltoren voor de viering van de spelers. En die mogen daarna nog langs op het Élysée bij president Macron. Het zware onweer van gisteravond heeft vooral in Wallonië voor wateroverlast gezorgd. In de provincie Namen trad de Sambre buiten haar oevers. Straten veranderden in rivieren. Op sommige plaatsen stond het water 1,20 meter hoog. In Gemeppe-sur-Sambre moest de brandweer enkele mensen van het dak van hun huis halen. Anderen moesten bevrijd worden uit hun wagen. Kort na middernacht had de brandweer nog meer dan 300 oproepen af te handelen. In Sombref werd een groot evenement afgelast. Een historische heropvoering van een veldslag van Napoleon. Honderden deelnemers in historische uniformen werden geëvacueerd. Alle opvoeringen voor de komende dagen zijn geannuleerd. In de regio viel gisteren tot 55 liter per vierkante meter, met een piek van 25 liter in 1 uur. Grote delen van Australië worden getroffen door

een muizenplaag. Het ministerie van Onderwijs heeft een taskforce opgericht die de scholen moet helpen om de muizen in de gebouwen te bestrijden. De diertjes vreten de boeken aan en de toestand in verschillende klassen is erg onhygiënisch. Op boerderijen worden akkers vernield door de plaag. Op veel boerderijen krioelt het van de muizen, tot 9000 beestjes per hectare, terwijl er al van een plaag gesproken wordt als er 800 muizen per hectare geteld worden. En dan nog het weer. In de ochtend nog kans op een lokale regen- of onweersbui. Later overal wisselend bewolkt en droog. Temperaturen tot 24 graden. Maandag overwegend droog met zon en wolken. En ook dan halen we 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: 6 uur een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het zware onweer van gisteravond heeft vooral de provincie Namen zwaar getroffen. Tussen Namen en Charleroi moesten brandweer mensen uit hun auto's bevrijden. En er zijn ook 2 mensen gered van op hun dak. Op sommige plaatsen stond het water 1,20 meter hoog. Paris Saint-Germain heeft voor het 2e jaar op rij de Champions League voetbal gewonnen. In de finale, die werd gespeeld in de Hongaarse hoofdstad Budapest, won de Franse club tegen Arsenal na spannende strafschoppen. Mikel Arteta, de trainer van Arsenal, reageerde na afloop teleurgesteld. Het doet pijn om te falen, zei hij.
1: Pain. That's it. When you are so close in the competition and you are a few penalty kicks away from winning the biggest football club competition, that's the way we should feel.
0: In Budapest waren er na de wedstrijd rellen tussen voetbalsupporters. De politie pakte verschillende agressieve supporters op. En ook in de Franse hoofdstad Parijs waren er rellen. Op de Champs-Élysées kwamen zo'n 20.000 mensen samen om te vieren. Maar de sfeer werd al snel grimmig. De politie werd met van alles bekogeld. 7 agenten raakten gewond en eentje is er ernstig aan toe. Over het hele land zijn 416 mensen opgepakt. De winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd is ook bekend. Het is de Italiaan Ettore Pagano. Hij bereidde zich 2 jaar voor om tijdens de wedstrijd in ons land te schitteren. Dit jaar stond de wedstrijd in het teken van de cello.
2: First prize, Ettore Pagano.
3: I have no words. I don't know what to say. I have to say, of course, I applied this competition for something important, for something big, but you never expect at the end, after 2 years of preparation.
0: Naast het prijzengeld van 25.000 euro krijgt de winnaar dit jaar ook een bijzondere extra prijs. Ettore Pagano mag 4 jaar spelen op de cello van Pablo Casals, een van de grootste cellisten van de vorige eeuw. En in het boksen heeft een Belg een wereldtitel in het boksen veroverd. De Brusselaar Riyad Mehri heeft de wereldtitel bij de Bridgergewichten gewonnen. Dat is een vrij nieuwe categorie tussen de 90 en 100 kilo. We krijgen toch nog een paar regen- en onweersbuien in het oosten van het land vanmorgen. Daarna

Droog weer, maar wel bewolkt bij temperaturen tot 24 graden. Morgen blijft het droog, dan wisselen zon en wolken elkaar af bij opnieuw 24 graden. En vanaf dinsdag wordt het wisselvallig met regelmatige regenbui. Daar zit lokaal ook een onweer bij. En het wordt geleidelijk aan ook wat minder warm met vrijdag net geen 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

De tijd zit erop en we varen weer thuis. Het duurt nog maar enkele weken. Een paar keer op wacht en dan kom ik naar huis. Dan zullen we elkander weer spreken. Dus dit is de laatste brief die ik je schrijf. Kijk s'avonds maar goed in de krant. Dan weet je precies waar ik ben en ik blijf.

0: 7 uur, een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het zware onweer van gisteravond heeft vooral de provincie Namen zwaar getroffen. Tussen Namen en Charleroi moest de brandweer mensen uit hun auto's bevrijden. En er zijn ook 2 mensen gered van op hun dak. Op sommige plaatsen stond het water 1,20 meter hoog. In het voetbal heeft Paris Saint-Germain voor het 2e jaar op rij de Champions League gewonnen. De wedstrijd tegen Arsenal eindigde op 1-1. Strafschoppen maakten het verschil. Geen evidente overwinning. Het was moeilijk om ruimte te vinden, zei de coach van Paris Saint-Germain, Luis Enrique, achteraf.
1: Pour nous a été compliqué, spécialement le premier mi-temps. On a pas trouvé les espaces. Ça a été très difficile. Je pense qu'on a amélioré un petit peu le deuxième mi-temps, qui a été incroyable, a été très dur. On est très content, c'est le moment de faire la fête.
0: De finale werd gespeeld in de Hongaarse hoofdstad Budapest. Na de wedstrijd waren er daar rellen tussen voetbalsupporters. De politie pakte verschillende agressieve supporters op. En ook in de Franse hoofdstad Parijs waren er van die rellen. Op de Champs-Élysées kwamen zo'n 20.000 mensen samen om te vieren, maar de sfeer werd daar al snel grimmig. De politie werd met van alles bekogeld. 7 agenten raakten gewond. Eentje is er ernstig aan toe. Over heel Frankrijk zijn 416 mensen opgepakt. In de wielerronde van Italië bij de vrouwen is Lorena Wiebes gedisqualificeerd. De Nederlandse kampioene won gisteren nog de eerste etappe, maar werd enkele uren daarna al uit de koers gezet omdat haar fiets te licht is volgens de wedstrijdjury. Een koersfiets moet 6,8 kilogram wegen volgens het reglement. Wiebes werd dus uit de uitslag geschrapt en mag ook niet meer starten. En de Italiaanse cellist Ettore Pagano heeft de Koningin Elisabeths wedstrijd gewonnen. 23 jaar is hij. Pagano bereidde zich 2 jaar voor op deze wedstrijd en kon na afloop niet geloven dat hij gewonnen had. Hij hoopt dat deze overwinning zijn leven kan veranderen.
2: You never expect at the end, after 2 years of preparation. I don't know. I just have to sleep on it. And it's really life-changing. I hope so at least.
0: Naast het prijzengeld van 25.000 euro krijgt de winnaar dit jaar ook een bijzondere extra prijs. Ettore Pagano mag 4 jaar spelen op de cello van Pablo Casals, een van de grootste cellisten van de vorige eeuw. We krijgen eerst nog een paar regen- en onweersbuien in het oosten van het land. Daarna droog weer, maar wel bewolkt, bij temperaturen tot 24 graden. Morgen blijft het droog, dan wisselen zon en wolken elkaar af bij opnieuw 24 graden. En vanaf dinsdag wordt het wisselvallig met regelmatig een regenbui. Daar zit lokaal ook een onweer bij. Het wordt ook geleidelijk aan minder warm, met vrijdag net geen 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio BNE.
4: Goedemorgen. De vogels die het nog niet deden, weten wat te doen vandaag, want het is al de laatste van mei. Morgen begint de weerkundige zomer. Welkom.
5: Radio BNE Klaarwakker Weekend.
6: Herbert Verhagen.

0: van je aan.
1: Het is een pensioennummer geworden, Ik ga dood aan jou van Bart Herban. De liedjeskunstenaar is 67 ondertussen, maar zit niet stil. Later dit jaar brengt hij een nieuw album uit van Reizen, Roezen en Rozen. The boys want to

De Sweet, hier op Radio Bene. En als dat ontbijt al klaar staat voor jou, geniet ervan. Nu dinsdag vieren de Italianen feest, hun Festa della Repubblica. En omdat we hier weten dat veel, om niet te zeggen alle luisteraars van Radio Bene, de Italiaanse muziek genegen zijn, gaan we lekker mee vieren met de Radio Bene Italiaanse 40. Welke Italiaanse nummers vind jij de beste? Stem ervoor via het Radio Bene kanaal op 14 Max. En geniet zeker dinsdag namiddag mee tussen 1 en 4 van het resultaat.

0: op Radio Bene.
1: Radio Bene Italiaanse 40.
0: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
1: Met de grootste Italiaanse evergreens.
2: Lasciatemi cantare.
0: Stem nu op jouw favorieten via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
1: Radio Bene Italiaanse 40. Scoppia.
0: Dinsdagnamiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht. Met

Wist je dat Marva een Scandinavische naam is? En de betekenis past echt wel bij haar. Kind van de zee. Als ze niet aan de Belgische Noordzee te vinden is, dan geniet Marva van op Tenerife van de Atlantische Oceaan.

Aan Fernando van ABBA kan je een boeiende les geschiedenis ophangen over de Mexicaanse burgeroorlog, maar dat ben ik zeker niet van plan, hè. Wel wil ik alle studenten goede moed toewensen. Juni is voor velen onder hen het moment van...

0: eigenaar gevonden. Word jij de volgende? Want elke laatste zaterdag van de maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
1: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, maar het is WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.

Vorig jaar maakten we voor het eerst kennis met Danny Fabri 2.0 en hij gaat verder op die ingeslagen weg. Zelf noemt hij zijn nieuwe single Zoveel Mooier, een frisse wind door een legendarische carrière.

Valli en Paul Anderson lieten nog eens hun jachttrofeeën zien. En het was Fred Becky die de tekst schreef op die bekende Franse evergreen van Félix Gray en Didier Barbilivien.

0: En ja, terug gaan. Die bedden die trekken daarop niks.
1: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
0: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
5: Met de superplus deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Allee, verras mij eens.
5: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
7: Dat ga ik eens proberen.
5: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en

0: uur een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het onweer van gisteravond gaf opnieuw wateroverlast, vooral rond Charleroi en Namen. Paris Saint-Germain wint de Champions League voetbal. En in het wielrennen is de Nederlandse Lorena Wiebes uit de Ronde van Italië gezet. Er was gisteravond wateroverlast en hier en daar ook schade door het stormweer. Na enkele zwoele dagen was er opnieuw een warmteonweer. In Vlaanderen lijkt de schade mee te vallen. In Wallonië is de regio tussen Charleroi en Namen fel getroffen. Ondertussen is het onweer wel zo goed als voorbij. Tess de Keerschieter, wat weet je over mogelijke schade?
1: In Vlaanderen ging het gisteravond vooral om regen en hagelbollen, soms tot centimeters groot. Die troffen vooral de regio rond Buggenhout en Londerzeel, maar ook bijvoorbeeld Antwerpen en Mechelen. In Brussel kreeg de brandweer 26 oproepen voor wateroverlast of takken en bomen op de weg, maar viel het al bij al wel mee. Een ander verhaal in het zuiden van ons land, daar viel de regen met bakken uit de lucht. Vooral de regio tussen Namen en Charleroi is er erg zwaar getroffen. De brandweer kreeg daar honderden oproepen. Volgens een van de brandweercommandanten stond het water er op sommige plaatsen in geen tijd 1,20 meter hoog. Hij heeft het in zijn carrière van 52 jaar nog nooit meegemaakt, zei hij.
0: Dankjewel, Tess. Afgelopen nacht is ook een dodelijk verkeersongeval gebeurd in West-Vlaanderen op de E403 tussen Roeselare en Ardooien. Een man week met zijn auto plots af van de weg en belandde tegen een brugpijler. De hulpdiensten konden de man niet meer helpen. Oekraïne heeft afgelopen nacht alweer een olieraffinaderij aangevallen in Rusland. Oekraïnse drones raakten de raffinaderij in Saratov, in het zuiden van Rusland is dat, niet zo ver van de grens met Kazachstan. Op beelden zijn zwarte rookpluimen te zien boven de stad. Ook in de naburige regio Rostov werd een oliedepot geraakt. En door dit soort aanvallen dreigt er een brandstoftekort in de door Rusland bezette Krim. Super 95 is enkel nog met vouchers te verkrijgen voor particulieren. En ook minder populaire benzinevarianten worden geransoneerd. In het voetbal heeft de Franse landskampioen Paris Saint-Germain de Champions League gewonnen. De wedstrijd tegen Arsenal eindigde op 1-1. Strafschoppen maakten het verschil. Het verslag is van Michael van Varenberg.
2: In een Hongaarse hittegolf leverden PSG en Arsenal weinig spektakel. De Londense ploeg vindt dat eigenlijk ook geen vereiste. Maar het was Arsenal dat Pardoes op voorsprong kwam na 6 minuten via Havertz. Op assist van rode duivel Leandro Trossard die na 80 minuten vervangen werd. In de tweede helft kwam PSG langzij via een penalty van Ousmane Dembélé. De Fransen hadden nog de beste kansen, maar de uiteindelijke beslissing zou gemaakt worden in de strafschoppenreeks. De beslissende vijfde strafschop werd door Arsenal-verdediger Gabriel Wild over het doel getrapt. Dat betekent dat PSG een tweede keer op rij de Champions League wint. Het is voor PSG-coach Luis Enrique zijn derde overwinning. In 2015 won hij ook al met FC Barcelona.
0: In Boedapest waren er na de wedstrijd rellen tussen voetbalsupporters. De politie pakte verschillende agressieve supporters op. En ook in de Franse hoofdstad Parijs waren er rellen. Op de Champs-Élysées kwamen zo'n 20.000 mensen samen om te vieren. Maar ook daar is het dus niet rustig gebleven, vertelt Frank Renaud vanuit Parijs.
3: Het was zelfs bijzonder onrustig in Parijs en ook daarbuiten. En in een aantal gevallen ging het er gewelddadig aan toe. Bij het stadion van PSG aan de rand van Parijs waren er vernielingen en brandstichting. Op en rond de Champs-Élysées werden gevochten met de politie, werden vernielingen aangericht en zetten agenten traangas in. En supporters en relschoppers probeerden ook diverse keren om het verkeer stil te leggen op de ringweg van Parijs. Vannacht zei de minister van Binnenlandse Zaken dat 7 agenten gewond zijn geraakt. 1 van hen is zelfs zwaar gewond. En in totaal werden er in heel Frankrijk 416 relschoppers.

0: was opgepakt, van wie 283 in Parijs. De minister noemde het geweld onacceptabel, maar zei hij, de feestelijkheden vanmiddag in Parijs om de overwinning van Paris Saint-Germain te vieren, die gaan gewoon door.
1: Straks worden zo'n 100.000 supporters verwacht aan de Eiffeltoren voor de viering van de spelers. En die mogen daarna nog langs op het Élysée bij president Macron. In de wielerronde van Italië bij de vrouwen is Lorena Wiebes gedisqualificeerd. De Nederlandse kampioene won gisteren nog de eerste etappe, maar werd enkele uren daarna al uit de koers gezet, omdat haar fiets te licht is volgens de wedstrijdjury. Een koersfiets moet 6,8 kilogram wegen volgens het reglement. Wiebes werd dus uit de uitslag geschrapt en mag ook niet meer starten. En de winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd is ook bekend. Het is de Italiaan Ettore Pagano. Hij bereidde zich 2 jaar voor om tijdens de wedstrijd in ons land te kunnen schitteren. Dit jaar stond de wedstrijd in het teken van de cello.
2: First prize, Ettore Pagano.
3: I have no words. I don't know what to say. I have to say, of course, I applied this competition for something important, for something big, but you never expect at the end, after 2 years of preparation.
1: Naast het prijzengeld van 25.000 euro krijgt de winnaar dit jaar ook een bijzondere extra prijs. Ettore Pagano mag 4 jaar spelen op de cello van Pablo Casals, een van de grootste cellisten van de vorige eeuw. Op de meeste plaatsen is het intussen droog, met enkel in het oosten nog kans op een bui of een onweer. Zon en wolken wisselen elkaar af bij 24 graden. En ook morgen blijft het droog bij 24 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvallig met vaak een bui. Lokaal kan dat een onweer zijn en het wordt ook iets frisser. Vrijdag halen we geen 20 graden meer. Dit nieuws begon met het onweer van gisterenavond. Dat onweer veroorzaakte vooral wateroverlast in de provincie Namen. 2 mensen werden van hun dak gehaald. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen vielen er hagelbollen zo groot als pingpongballen uit de lucht. Een volledig overzicht kan je ook vinden in de app van VRT Nieuws.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, klaarwakker weekend.
4: Herbert Verhagen.
6: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
7: Een heel goede morgen.

middle of the road. En de verkopers van zonnecrème, opblaasbare zwembaden of frisdrank, ja, die hebben de voorbije dagen vast een mooie omzet geboekt. Die Soleil maakte overuren en het werd al lekker warm. Naar 1984 nu, voor de Nederlandse muziekgroep Klein Orkest, die maakte indruk met

Een zalige evergreen van Billy Paul. Terug naar onze artiesten nu. Het zijn boezemvrienden die dit keer over spijt en gemis zingen en het verlangen om opnieuw contact te krijgen met een ex-geliefde. Kleijmans en Van Geel.

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Het is Bol10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecoline drogers tot €75 korting. En Dove en Dove Manless Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
2: Radio Beningen.

Rob de Nijs. Nu dinsdagnamiddag kan je hier meegenieten van de Radio BNE Italiaanse 40. En ook jouw favorieten kunnen daarin staan. En die kans wordt groter als je ervoor stemt. Hè. Dus doe het vandaag nog op het Radio BNE kanaal van VRT Max. Hier alvast wat inspiratie van Alice en Franco Battiato.

0: lekker en gezaam. Lenny en de Wespen over de kop in het zand steken als de wereld in brand staat. De zanger, Lennart Maas, is een echte taalvirtuoos. Artiesten van bij ons, die wisselen we hier op Radio Beni dag en nacht af met de mooiste evergreens. Wat denk je van Blondie?
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promokoken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.

Veel te vroeg overleden, 52 werd ze, Laura Branigan. In 87 deed Nederland wel nog mee aan het Eurovisie Songfestival. Het werd in Brussel georganiseerd en Marga Bult kwam er oranje vertegenwoordigen met dit liedje.

Jaren 60 muziek van de Supremes. En vanmiddag tussen 4 en 6 zoomen we in op het hitjaar 1980. Roland Keizer zat al met Santa Maria in elke jukebox. Johnny Logan won het Songfestival met What's Another Year. En Ann Christie zong als geen ander over De Roos. Straks dus van 4 tot 6, Radio BNE Tophits uit 1980. Ik ben er morgenochtend weer vanaf 6 uur voor klaarwakker. Geniet van je zondag.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Ruimte, weg van de massa.

0: Een BE Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het onweer van gisteravond gaf opnieuw wateroverlast, vooral rond Charleroi en Namen. Paris Saint-Germain wint de Champions League voetbal. Er breken wel op verschillende plaatsen rellen uit. En we maken kennis met de winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Er was gisteravond wateroverlast en hier en daar ook schade door het stormweer. In Vlaanderen lijkt de schade mee te vallen. In Wallonië is de regio tussen Charleroi en Namen fel getroffen. Tess de Keerschieter, wat weet je over mogelijke schade?
1: In Vlaanderen ging het vooral om regen en hagelbollen, soms groter dan een pingpongbal. Die troffen vooral de regio rond Buggehout en Londerzeel, maar ook bijvoorbeeld Antwerpen en Mechelen, met hier en daar schade tot gevolg. In het zuiden van het land viel de regen met bakken uit de lucht. Vooral de regio tussen Namen en Charleroi is erg zwaar getroffen. De brandweer kreeg daar in de ruime regio meer dan 1000 oproepen. Twee lokale spoorlijnen liggen er momenteel ook nog plat. Volgens een lokale brandweercommandant, Marc Gilbert, stond het water er op sommige plaatsen in geen tijd tot 1,20 meter hoog. Hij heeft het in zijn carrière van 52 jaar nog nooit meegemaakt, zegt hij.
2: De dégâts zijn enorm. Plusieurs dizaines d'années de carrière, je n'ai jamais vu ça pour le nombre d'interventions. C'est énorme.
1: Van slachtoffers is voorlopig gelukkig geen sprake.
0: Bedankt, Tess. Afgelopen nacht is ook een dodelijk verkeersongeval gebeurd in West-Vlaanderen op de E403 tussen Roeselare en Ardooien. Een man week met zijn auto plots af van de weg en belandde tegen een brugpijler. De hulpdiensten konden de man niet meer helpen. In de Franse hoofdstad Parijs zijn rellen uitgebroken na de overwinning van Paris Saint-Germain in de finale van de Champions League voetbal. Op de Champs-Élysées in Parijs kwamen 20.000 mensen samen om de overwinning tegen Arsenal te vieren. Maar de sfeer werd al snel grimmig, vertelt Frank Renaud vanuit Parijs.
3: Het was zelfs bijzonder onrustig in Parijs en ook daarbuiten. En in een aantal gevallen ging het er gewelddadig aan toe. Bij het stadion van PSG aan de rand van Parijs waren er vernielingen en brandstichting. Op en rond de Champs-Élysées werden gevochten met de politie, werden vernielingen aangericht en zetten agenten traangas in. En supporters en relschoppers probeerden ook diverse keren om het verkeer stil te leggen op de ringweg van Parijs. Vannacht zei de minister van Binnenlandse Zaken dat 7 agenten gewond zijn geraakt. 1 van hen is zelfs zwaar gewond. En in totaal werden er in heel Frankrijk 416 relschoppers opgepakt, van wie 283 in Parijs. De minister noemde het geweld onacceptabel, maar zei hij, de feestelijkheden vanmiddag in Parijs om de overwinning van Paris Saint-Germain te vieren, die gaan gewoon door.
0: Straks worden zo'n 100.000 supporters verwacht aan de Eiffeltoren voor de viering van de spelers. En die mogen daarna nog langsgaan bij president Macron. En Paris Saint-Germain heeft dus voor het 2e jaar op rij de Champions League gewonnen. De wedstrijd tegen Arsenal eindigde op 1-1. Strafschoppen maakten uiteindelijk het verschil. Het verslag is van Michael van Varenberg.
4: In een Hongaarse hittegolf leverden PSG en Arsenal weinig spektakel. De Londense ploeg vindt dat eigenlijk ook geen vereiste. Maar het was Arsenal dat Pardoes op voorsprong kwam na 6 minuten via Havertz. Op assist van rode duivel Leandro Trossard die na 80 minuten vervangen werd. In de tweede helft kwam PSG langzij via een penalty van Ousmane Dembélé. De Fransen hadden nog de beste kansen, maar de uiteindelijke beslissing zou gemaakt worden in de strafschoppenreeks. De beslissende 5e strafschop werd door Arsenal-verdediger Gabriel Wild over het doel getrapt. Dat betekent dat PSG een 2e keer op rij de Champions League wint. Het is voor PSG-coach Luis Enrique zijn 3e overwinning. In 2015 won hij ook al met FC Barcelona.
0: In de wielronde van Italië bij de vrouwen is Lorena Wiebes gedisqualificeerd. De Nederlandse kampioene won gisteren nog de eerste etappe, maar werd enkele uren daarna al uit de koers gezet, omdat haar fiets te licht is volgens de wedstrijdjury. Een koersfiets moet 6,8 kilogram wegen. De fiets van Wiebes woog bij een meting 20 gram lichter. En de Italiaan Ettore Pagano heeft de Koningin Elisabeth-wedstrijd gewonnen. Die stond dit jaar in het teken van de cello. Christine Bonneure volgt de finale.
5: Na 4 weken spannende wedstrijdrondes klonk het zo.
6: First prize, Ettore Pagano.
5: Deze Italiaan van 23 bekoorde de jury en het publiek met een prachtige doorleefde uitvoering van Prokofjev

0: in de finale. Ettore Pagano is sprakeloos na 2 jaar intense voorbereiding. Dit had hij niet verwacht.
1: I have no words. I don't know what to say. I have to say, of course I applied this competition for something important, for something big, but you never expect at the end, after 2 years of preparation.
0: Pagano krijgt een extra prijs. Hij mag 4 jaar op de cello van zijn beroemde voorganger Pablo Casals spelen. De Koreaanse Taeyong Kim krijgt de tweede prijs en de Clara Publieksprijs. En de Canadese-Amerikaanse Leland Coe, die ook wel als favoriet werd gezien, eindigt derde.
2: Op de meeste plaatsen is het droog met enkel in het oosten nog kans op een bui of een onweer. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen tot 24 graden. En ook morgen blijft het droog bij 24 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvallig met vaak een bui. Het wordt ook iets frisser. Vrijdag halen we geen 20 graden meer. Dit nieuws begon met het onweer van gisteravond. Dat onweer veroorzaakte vooral wateroverlast in de provincie Namen. 2 mensen werden van hun dak gehaald. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen vielen er hagelbollen zo groot als pingpongballen uit de lucht. Een volledig overzicht kan je ook vinden in de app van VRT Nieuws.

0: Winkelplanet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles, vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Winkelplanet. Voorwaarden in de winkel.
1: Oh, wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.

heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

0: Ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
1: schat, niet. Blijft kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
4: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Met de Super Plus Deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: VRT Radio BNE Live.
4: Lijkt de schade mee te vallen. Daar vielen op sommige plaatsen wel dikke hagelbollen uit de lucht. Bijvoorbeeld in de regio rond Buggehout in Oost-Vlaanderen. En de brandweer kreeg in Vlaams-Brabant ook nog meer dan 100 oproepen gisteravond. Bovenop de 300 eerder die dag, zegt woordvoerder Wouter Jean Vies.
5: Die waren voornamelijk gesitueerd in de noordrand, in de regio van Londerzeel-Steenheuvel. En die oproepen handelden bijna uitsluitend over hagelschade. Er zijn grote hagelbollen gevallen met schade aan woningen, zonnepanelen, Veluxen en zo verder. En waar wij konden hebben de mensen geholpen om eventueel water dat binnencijpelde tegen te houden of maatregelen te nemen zoals het toemaken van Veluxen en zo verder.
4: In Londerzeel in Vlaams-Brabant is er dus veel materiële schade. Vooral deelgemeente Malderen is getroffen, zegt burgemeester Nadia Sminate.
6: De oproepen, dat stopt niet. Hè. Er is schade aan ontelbaar veel woningen en wagens. Maar ook bedrijven zijn zelfs vernield. Hè. De serres van een bloemist bijvoorbeeld zijn helemaal stuk. Dus ja, het is alle hens aan dek vandaag nog, ja.
4: Ook aan de gemeenteschool in Malderen is veel schade. Alle ramen zijn daar stuk. In de Franse hoofdstad Parijs zijn rellen uitgebroken na de overwinning van Paris Saint-Germain in de finale van de Champions League voetbal. Op de Champs-Élysées in Parijs kwamen 20.000 mensen samen om de overwinning tegen Arsenal te vieren. De wedstrijd eindigde op 1-1 en werd beslist met strafschoppen. Daarna braken op verschillende plaatsen rellen uit in Frankrijk. In totaal werden 416 mensen opgepakt. In Parijs raakten 7 agenten gewond. 1 is er ernstig aan toe. En in de wielerronde van Italië bij de vrouwen is Lorena Wiebes gedisqualificeerd. De Nederlandse kampioene won gisteren nog de eerste etappe, maar werd enkele uren daarna al uit de koers gezet, omdat haar fiets 20 gram te licht was volgens de wedstrijdjury. Ze mag dus niet meer deelnemen. Maarten van Gramberen van Sporza vindt dat een heel zware straf.
7: Wiebes zou ook geen enkel voordeel hebben gehaald uit een lichtere fiets. Integendeel, want een fiets die bolt, die iets zwaarder is, die blijft bollen. Dat is een wet uit de fysica. Ze hebben nooit of nooit bij die ploeg de boel proberen te belazeren. En nee. Over 20 gram, ja, moet je daar nu zo moeilijk om doen. Enfin, regels zijn regels, dat weet ik wel. Maar het is een zeer, zeer zware sanctie waar ze zelf niks aan kan doen. Ze heeft nooit gezegd, mannen, maak eens een lichtere fiets.
4: Het is droog, wolken en zon wisselen elkaar af bij 24 graden vandaag. En ook morgen krijgen we dat weer. Vanaf dinsdag wordt het wisselvallig met vaak een bui. Lokaal kan dat nog een onweer zijn. Het wordt ook iets frisser. Vrijdag halen we net geen 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: mond.
1: Dank u wel.
2: Van harte welkom. De zoete inval hoor je vandaag vanuit het cultuurcentrum van Peer. En dit zijn mijn drie toffe peren. Serien van Oitsel, Bart Appeltans en Imke Courtois. Het is volop de tijd van communiefeesten en lentefeesten. Hebben jullie dat ook meegemaakt als kind?
3: Ja. Ja? Ja, ja. Oh, dat was denk ik de hoogdag van mijn lagere schoolperiode. Kleren gaan kiezen, kaartjes uitschrijven. En dan, ja, ik heb ook zo het lammeke mogen onthoofden.
4: Oh ja, het lammeke.
3: Ja. Het ijslammeke,
2: ja.
3: Hè?
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Ja, maar ja.
2: Jij ook, Bart?
4: Ja, super tof, al die feesten. Ik keek daar ook altijd zo naar uit. Iedereen zo mooi aangekleed. En zo de leuke, chique feestzaal. En ik weet nog, mijn broers en communie hebben ooit in een kasteel in Sint-Truiden gedaan.
3: Amai.
4: Ja, dat was echt zo.
3: Wow.
4: Nu is dat zo een 5-sterrenhotel geworden.
2: Ordingen.
4: In Ordingen.
3: Ah, ja, ja,
4: maar toen was dat nog een bruin kasteel zo echt. Hè, met zo'n ouderwetse feestzalen weer. Maar ja, ja, dat weet ik nog allemaal.
2: Super. En bij jou, Wimke?
5: Ja, het ritueel. Ik denk, ik ben een beetje ouder dan Celine. Maar zo het kiezen van de kleren. Dat is ook een heel groot verschil. Mijn eerste communie en mijn plechtige communie. Eerste communie, twee vlechtjes oilily kleren in die tijd.
3: Oilily.
5: Ja, ja. En dan ging je naar mijn plechtige communiefoto's. En dat is kort haar, een debardeur, een driekwart jeansbroek en caterpillars. Zo, ik heb even zo mijn redelijke... ja, ik ga het stoere noemen. fase gehad met de hond Mabiche erbij.

0: bij. Dus het ritueel vond ik leuk. Ik denk nu moest mijn dochter ga ik wel eerder voor een lentefeest gaan, denk ik. Ja.
1: Hopelijk geven jullie mij straks goede antwoorden op de vragen van onze luisteraars.

0: In de zoete inval, Céline van Oitsel, Bart Appeltans en Imke Courtois. Een vraag van Angelo Putteman uit Merelbeke. Een Finse zakenman werd betrapt op een snelheidsovertreding. Hij reed 80 km per uur in plaats van 50. En toen kwam thuis de boete aan en die bleek 120.000 euro. Een enorm hoog bedrag. Dat is de vraag van Angelo. Waarom zo'n hoge boete?
1: Ja. Was een fout?
2: Ja, die gaan een komma vergeten zijn. Ja.
0: Nee, nee.
3: Was Ruben van Gucht om zijn zoveelste... Oh, was er een voorgeschiedenis? Heeft hij een eerder strafblad of van?
0: Nee, nee, hij had nog nooit een overtreding begaan.
2: Heeft het te maken met de plaats waar hij zo snel reed?
0: Nee, ook niet.
2: Heeft het te maken met de regelgeving er rond?
0: Het heeft te maken met de regelgeving in Finland.
2: In Finland.
3: Ah, het is Finland, juist. Ik was weer in België. Even.
2: In Finland, Finland is er een bepaalde dag dat ze mogen kiezen.
0: Nee. In, niet een bepaalde dag, een is regel. Er een bepaalde regel.
3: Het is een iets wat nationaal gekend is of zo.
1: Ja. Of een nationale feestdag of zo.
0: Nee,
1: of
0: nee. Het is niet, de dag maakt niet uit.
3: Het heeft te maken met, uiteraard met veiligheid.
1: Aan scholen of zo.
0: Nee, nee, ook niet.
3: Locatie maakt niet uit.
0: Nee, nee.
2: Heeft het te maken met hoeveel hij verdient?
0: Goed geraden door Céline van Oitsel.
3: Ja, dat is ook de enige reden waarom je kunt verklaren dat hij het kan betalen. Hè?
1: Ja.
3: Wie kan even een boete van 120.000 euro
2: betalen? Die moet heel veel verdienen.
0: In Finland is er een nieuwe wet gestemd. Als je minder dan 20 km per uur te snel rijdt, dan is er een vaste boeteprijs die je moet betalen. Maar ga je daarover, dan wordt er gekeken naar je belastingsaangifte. En blijkbaar was deze Finse zakenman een miljonair. Dat konden ze zien. En hij verdiende zoveel dat ze zijn boete berekend hebben op zijn inkomen. En hij kreeg een boete aangesmeerd van 120.000 euro voor overdreven snelheid.
3: Ik ben daar nog wel voor te vinden, precies.
2: Allee.
1: Ja,
3: dat is dan toch ook zo speciaal in Knokken en zo staan. Of Herentals en zo. Nee?
1: Dat is toch wel...
2: Nee? Ik woon wel in Herentals, hè.
3: Zeggen die dat dat zo de chiquere buurt was?
2: Ja, maar ja, als iedereen daar dan...
3: Ja, wel, maar...
2: Nee, dat vind ik niet kunnen, zoiets.
3: Ah, nee, dus, ja.
0: Wel, ja, maar wat Imke aangeeft, daar zijn veel mensen voorstander van. Het idee is dat de boete even hard moet aankomen bij iemand met een hoog inkomen als bij iemand met een lager inkomen.
2: Dat komt toch voor iedereen aan? Nee?
1: Dat gaat toch een legislatuur of zes duren...
2: Ja, dat
1: in België gestemd gaat geraken.
3: Dat ga ik nooit gestemd. Ik vergeet het begraven.
1: Nee, ik denk het ook niet.
0: En ondanks die hoge boete blijken de Finnen in het algemeen de gelukkigste mensen ter wereld te zijn.
1: Oh.
0: En wij, België, wij staan op de 14e plaats in die lijst. Ja. Dus Imke, jij keurt dat goed, dat systeem?
3: Ja, ja, absoluut. Ik
0: heb jij zelf al veel boetes gehad?
3: ja, maar altijd zo... En, vervelend, zo 1 kilometer... Gecorrigeerd 1 kilometer per uur te snel.
0: Ja.
3: Ja. Ja, dat heb ik wel vaker zo.
2: Wij mogen eigenlijk niet klagen. Ik ben een paar jaar geleden naar Amsterdam gereden en terug. En ja, de regels in
0: Nederland zijn bijzonder streng.
2: Maar ja, ik begreep het niet zo goed. Want op de baan, je mocht dan 130 rijden op een bepaald uur en dan weer maar 110. En eigenlijk zat ik tussen die uren waar je maar 110 mocht rijden. Dus ik reed heel flink, 110. Maar iedereen, echt elke Nederlander, stak mij voorbij. Die reden veel sneller. Dus ik dacht, oei, ik zal hem wel volgen, want die wonen hier. Ja, een boete in mijn bus. Weet je van hoeveel? 400 euro. Echt waar. Heen en terug, want in teruggaan dacht ik dus ook dat je zo snel mocht rijden. 400 euro.
0: Ja. Jij, Bart, boetes?
1: Ik heb sinds een paar jaar een coyote. Mag dat? Ja.
2: Ik weet dat niet. Ik denk dat dat mag, maar dat is wel wat...
1: Dat piept zo wat, hè. En dan weet je... Ja, maar weet je waar ik aan de hand heb? Als ik aan de hand heb, zo, dan moet ik ergens zijn in zo'n gehucht, God weet waar, waar je niet weet of niet te goed gezien hebt. Oh, dat is hier opeens 30. Dat doe ik ook en dat piept ook. Hè. Dus sinds een paar jaar eigenlijk niet meer. Sinds ik let op die geluidjes.
0: Ja, maar het is ook heel verwarrend. Dat is 50, dan plots 70, dan terug 50.
1: Een paar weken geleden reed ik rond. Mijn auto gaf 90 aan, de wijs gaf 70 aan, de coyote gaf 50 aan. En op... dingen stond nog iets anders. Ik had 4 aanmerkingen.
0: Verschillende snelheden.
1: Ik dacht, ja, nu weet ik het helemaal.
0: Ja, je begint meer te letten op die borden dan op het verkeer. Ja. Wat eigenlijk niet de bedoeling is. Heel vreemd.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, maar mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.

0: Ik stel de vragen en Bart Appeltans, Imke Courtois en Céline van Oitzel gaan op zoek naar de juiste antwoorden. Een vraag van Monique Bernhard uit Hansbeke. Zijn jullie alles in Portugal geweest? Nee.
1: Ja.
0: Imke wel, ja. Bart ook, Céline nog niet.
2: Nee.
0: Ja. Als je in Portugal geweest bent, dan heb je ongetwijfeld al dit geproefd. Een typische lekkernij van Portugal.
2: Oh, maar dat ken ik wel.
0: Ja? Ja. Beschrijf het even.
2: Dat heb je wel gegeten. Ja, hoe noemt dat nu weer?
1: Pastel de nata.
3: Inderdaad.
0: Pastel de nata.
1: Ja, dat is zo'n vanillekoekje of wat is dat?
0: Deze pastel de nata hebben wij te danken aan monniken. Hoe komt dat? Wat hebben monniken te maken met deze kleine gebakjes?
1: Zij zijn dat ooit beginnen te maken. Dus.
0: Ja, ja.
1: En waarom?
0: Dat is de vraag.
3: Was er een gebrek aan iets?
0: Nee.
1: Als een verwennerij? Een voor iets?
0: Nee, het was geen verwennerij.
3: Een teveel aan iets?
0: Te veel aan iets, dat wel. Dat is heel goed, Imke, ja.
3: Dank u.
0: Ja. Het heeft te maken, ik zal al meteen een stevige tip geven, met de kledij van de monniken. De pijen die ze droegen. Heb je ooit zo'n monnikenpij of kleed gezien? Ja. Beschrijf het even, Imke.
3: Zo'n gewaad met zo ook een riem.
0: Ja, en welke kleur?
3: Bruin.
0: Donkerbruin.
3: Ja.
0: En nogal heel...
3: Ja, strak.
0: Strak. Ja. Dat is heel, een heel belangrijk woord.
2: Een stof die het strak maakt, daar kun je dit ook mee maken.
3: Ja, ik heb geen zin meer om te proeven eigenlijk.
0: Ah. Het wordt warm.
1: Ze maakt de vormpjes met dat stof om dit
0: te
1: maken.
0: Nee, het heeft niks met vormpjes te maken.
3: Is hier een ingrediënt dat we zoeken?
0: Ja. Ja.
1: Hadden die eten aan?
3: Suiker?
0: Geen suiker.
2: Wat is er dan?
3: Eieren?
1: Bloem.
0: Eieren, die hebben daar alles mee te maken.
2: Eieren?
0: Imke zei daarnet dat de pijen of de kledij van die monniken strak waren.
2: Door het eiwit.
0: Goed, we hebben het eiwit voor de pijen.
2: Ja, en het eigeel bleef over en zouden we dat niet weggooien, dus ze maakten dit.
0: Goed geraden op aangeven van Imke door Céline van Oitzel.
2: Eiwit voor het
3: kleding. Nee. Ik ben wat
2: Dus ze gebruikten eiwit voor hun kleding te maken.
1: Wat meer uitleg
0: om hun kledij stijf te maken, gebruikten de monniken het wit van het ei. Dat betekende dat ze met de gele dooier overbleven. Dus wat hebben ze gedaan? Ze zijn daar met een beetje melk, met poeder, met suiker een romig gebakje van beginnen maken. Mm. En dat werd de pastei de nata uit Belém. Belém is de gemeente in Portugal. En daar hebben de monniken de unieke formule gecreëerd om dat gebakje te maken. En die monniken zijn er al lang niet meer, maar dat klooster waar dat gebeurd is kun je nog altijd bezoeken. Maar jij bent er nog nooit geweest, Céline, maar je kende het wel, het gebakje.
2: Ja, zeker wel, want het wordt niet alleen in Portugal verkocht. Hè?
1: Nee, ik vind dat hier ook.
3: Elke bakker.
2: Ja.
0: Ben jij een zoete kou?
2: Ja, wel. Ja. We mogen dat toch opeten, hebben ze.
0: Ja. En jij, Bart, ook?
1: Ja, lekker, heerlijk, gebakjes.
0: Ja. Maar de Limburgse vlaai is
1: Limburgse kaasvlaai, dat is mijn absolute favoriet.
0: En,
3: ik zit, kaastaart. Maar ook niet met zo abrikoos. Echt, dat heb ik niet zo
1: Gewoon
3: graag.
1: Puur, ja.
3: Gewoon puur.
1: Voor mij hoeft dat ook.
3: Goed, dik. Ja, kaastaart. Lekker.
2: Ik krijg er al honger van als ik het
3: Ik heb net al een halve taart binnen.

0: Imke Courtois, Céline van Uitsel en Bart Appeltans. Hebben jullie een favoriet bordspel? Wat jullie als kind of nu ook nog thuis spelen? Imke?
1: Monopoly. Ja? Cliché, maar Monopoly vind ik wel leuk.
0: Ja. Ja. Bart?
2: Pictionary.
0: Ja, ook
1: heerlijk.
0: Mooi.
1: Dat is ook wel echt leuk. Ja,
0: ja, heel leuk. Goed.
3: En... Ah, ik ben zo niet voor de gezelschapsspelletjes. Ik hou van kaarten, maar ja, dat is geen bordspel. Maar gewoon simpel kaarten.
0: Dat is omdat je uit de streek van Turnhout bent, herentals.
3: Ja, ja, misschien zit het erin gebakken. Ja.
0: Ik heb geen vraag over kaarten, maar wel over Monopoly.
1: Ah, de duurste straat. Nee.
3: Zijn die de Lippenstraat?
2: Brussel. De nieuwe straat in Brussel.
1: Brussel, juist. Ja. Amai, maar hier.
2: Ik heb daar hotels gehad, joh.
1: Monopoly bedoel je?
2: Nee, Monopoly, ja.
4: Dinsdag op Radio Bene.
5: Radio Bene Italiaanse 40.
4: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
5: Met de grootste Italiaanse evergreens.
4: Stem nu op jouw favorieten via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
5: Radio Bene Italiaanse 40.
4: Dinsdag namiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
6: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Oh, wauw. Oh.
8: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
7: Wow.
8: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
7: Yuzu.
8: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Mijn drie gasten zijn Céline van Ooitsel, Imke Courtois en Bart Appeltans. Een vraag van Jonas de Baans uit Aalter. Het Monopoliespel bestaat al 90 jaar. En om dat te vieren kreeg het iconische spel een volledige facelift. Een nieuwe look voor de kaartjes, het geld en de pionnetjes zelf. Maar het meest opvallende is toch wel de doos. De doos waar het Monopoliespel in zit is niet meer rechthoekig, maar vierkant geworden. Waarom is het formaat van de speldoos aangepast?
1: Omdat die beter in de rekken past.
2: Compacter, om op te sturen.
0: Wacht even. Imke, zeg dat nog eens.
1: Omdat die beter in jouw boekenkast de rekken past.
0: Nee, want in
3: het
0: mijn boeken...
3: Het is toch niet te maken met de winkelrekken?
0: Ja, maar in mijn boekenkast zou het niet passen.
3: Heeft het met de winkelrekken te maken?
0: Niet met de winkelrekken, maar blijf bij wat Imke daarnet aangaf. Dat was wel heel...
2: Op maat van een IKEA vakkenkast.
0: Goed geraden door Bart Appeltans.
1: Amai, dat is cliché, hè? Dat jij zo perfect weet. IKEA-kast, zie je die beter? En die kast is daar, ja.
0: We hebben het over een speciale Kallax-kast. Ja. Want de liefhebbers van gezelschapsspelletjes kopen vaak zo'n kast omdat de meeste bordspellen daar perfect in passen. Daar was er eentje die er niet door haar rechthoekig model in paste. Dat was de Monopoly-spellendoos. 33 op 33 centimeter. En daar kan de nieuwe vierkante Monopoly-doos perfect in.
1: Normaal straf. Ja. Ja, voor hetzelfde geld was die IKEA-kast 40,5 op 27 geweest eigenlijk. Dat kon ook. Maar ik vind het wel vindingen. En ook heel typisch dat Bart het dan weer weet.
0: Ja, dus maar dat is nu een vraag die ik wil stellen aan Bart Appeltans. Jij als binnenhuisarchitect. Ja. Heb jij ooit een IKEA-kast in elkaar gezet?
2: Ja, vaak. Ja. En ooit ene keer ook met mijn oma en opa. Een ladeblokje in de badkamer. En bij het laatste plankje had ik door dat het onderste plankje achterstevoren zat. Ga terug naar start. U krijgt geen geld. Ik moest net niet naar de gevangenis, maar het was toch verschrikkelijk. Ja. En vanaf dan, als je zoiets meemaakt, dan let je extra hard op om het de volgende keer helemaal juist te doen.
0: Het Monopoliespel werd in 1903 al bedacht door een Amerikaanse dame die ook schrijfster was, maar ook vooral ingenieur. Het doel is, je weet het Bart, straatnamen opkopen en je proberen je tegenspelers zo rap mogelijk failliet te maken. Je hebt zo'n heimelijk trekje in je gezicht. Ik denk dat je
3: hoezo?
2: Als kind dan was ik wel altijd de bank. En heel toevallig kwam er dan wel eens een eurotje extra. Allee, dat was nog Belgisch geld toen. Dat kon wel gebeuren, ja. Als mijn broer niet keek, dat ik toch zorgde dat ik net toe kwam. Ik geef het toe.
0: Je broer zal je straks wel even aan de oren trekken, ja.
2: Kon het gebeuren.
0: Ja. Er bestaan ondertussen verschillende lokale versies. Je kunt daar een patent op aanvragen. Zo bestaat er een Monopoly-versie voor Urbanus, FC De Kampioenen, Plopsa. Ja, en ook bepaalde steden hebben hun eigen spel. Hè. Gent, Kortrijk, Brussel. Ja. Kan je goed tegen je verlies, Imke? Je bent een sportvrouw in hart en nieren.
1: Eigenlijk, jawel. Eigenlijk kan ik goed tegen mijn verlies. Alleen is er zo één component waar ik het wel moeilijk mee heb. Het moet fair zijn. Daar zit het bij mij soms wel. Ja. Als ik echt merk, en dat gaat zelfs niet eens over vals spelen, maar als iemand anders zo wat nijdig en manipulatief in een spel is, dan vind ik dat wel moeilijker. Of zo. Maar als het puur op klasse of geluk gebeurt, dan helemaal oké. Okay.
0: Céline, wie heeft de inrichting van jouw appartement gedaan?
3: Ikzelf.
0: Oh, sorry Bart. Sorry.
2: Maar Céline heeft heel
3: goed gedaan. Maar is het goed gedaan?
2: Dat geloof ik wel. Ja, dat denk ik. Oh, ja,
0: ze heeft het gezien. Heeft het gezien.
2: Ik heb wel eens wat foto's zien passeren.
3: Ja, het is braaf, dus je kunt niet veel fout doen.
2: Ja, maar mooi. Ja, zeker.
0: Bart, wat is de huidige trend? Als ik nu mijn woonkamer opnieuw zou moeten inrichten.
2: De huidige trend, er zijn twee trends die echt de meest populaire zijn. Enerzijds zijn dat de beige interieurs. Beige.
3: Mijn interieur.
2: Kalkverf, heel toon op toon. Heel zacht, heel rustgevend. Met zo wat organische tafels en vormen. Zo. Ja, ik vind dat heel mooi, dat is heel rustgevend. Maar anderzijds heb je echt wel op dit moment de opmars van terug intense kleuren. Donkerrood, donkergroen. En, ik weet niet of je het weet, maar donkere interieurs gaan helemaal terugkomen. We gaan de komende jaren heel veel terug intieme, donkere interieurs.
0: Ik heb alles in het wit geschilderd.
2: Ja, het gaat eraan komen. Maar wit is tijdloos, blijft altijd goed, eigenlijk.
0: Imke.
1: Ja, ik ben volop aan het renoveren, eigenlijk. En ik heb sowieso iets tegen... niet tegen uw huis.
3: Pas op, pak gezegd.
1: Maar zo, ik doe altijd zo sad beige.
3: Ja, sad beige. Ja. Maar, dat is gemakkelijk, omdat ik wissel alles graag af. En als dan alles bijtjes, dan kun je eens een ander kussen pakken. Of een
1: ja, ander. Ik word daar niet rustig van. Nee, dus ja, ik heb ook wel witte muren, maar ik probeer toch wel wat kleuren in mijn huis te brengen. En ik momenteel, ik heb de kringloopwinkel ontdekt. Ik vind dat fantastisch.
2: Ja, vintage, retro is ook heel erg in zo dingen.
1: Ja, echt leuk.
2: Herbruiken, zo, ja.
0: Bart, kom je wel eens in een kringloopwinkel voor aankopen?
2: Ja, af en toe gewoon, omdat ik het fijn vind om te snuisterijen. En dan zo een koopje voor een paar euro, daar blijf ik nog altijd gelukkig van. Of zo in de zomer, zo rommelmarktjes, antiekmarktjes. En dan zo iets op de kop tikken, zo voor een appel en een ei. Van, oh, yes, dat vind ik cool. Zo, ja, heel tof.
0: Céline, jou zie ik dat niet doen.
3: Ik ga wel geregeld naar de kringloopwinkel, maar om dingen te brengen.
2: Die ja, wij dan meenemen.
1: Als iets bij is, dan weet je wat nu. Yes.
2: Dan komt het daarbij.
1: Is van Céline.

0: Heb ik jouw vraag nog niet gesteld, dan hoef je niet te treuren. Want straks leg ik er nog meer voor aan het panel in de Zoete Inval, hier op Radio Bene.
1: Radio Bene.
2: De Zoete Inval.

0: C'est si bon.
1: Lotto zoekt eigenaars. En heeft er weer eentje gevonden. Want elke laatste zaterdag van de maand maak je kans op je droomwoning ter waarde van 750.000 euro.
2: Hola.
1: Word jij de volgende?
2: Ja, zeker.
1: Lotto.
2: Aanwezig.
1: Omdat het kan. Info over budget en voorwaarden op lotto.be.
3: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel. Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale...

11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Londerzeel in Vlaams-Brabant is er veel materiële schade door het onweer van gisteravond. Vooral deel

0: eigenaar gevonden. Word jij de volgende? Want elke laatste zaterdag van de maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
1: VRT Radio BNE Live. Zegt Dirk van de Zanden van de lokale politie.
2: Waarbij er hagelbollen van toch wel een pingpongbal groot uit de lucht vielen. En daarbij zijn 30 festivalgangers licht gewond geraakt. Zij hadden vooral schaafwonden en builen. En die mensen hebben allemaal daar verzorging gekregen op het terrein door de medische diensten. En hebben ook het festival gewoon kunnen blijven bijwonen.
1: In Brussel lopen 50.000 mensen de 20 kilometer door Brussel. Die loopwedstrijd bestaat al sinds 1980 en is voor veel lopers een traditie. De weersomstandigheden zijn goed vandaag. Het is niet te warm.
3: Het is mijn eerste keer 20 kilometer van Brussel en de koer eerste keer 20 kilometer.
4: Vooral plezier en hopelijk kunnen we comfortabel uitlopen. Dat is het belangrijkste.
5: 7 jaar geleden hebben we het gedaan en toen ben ik net binnen de 2 uur binnengekomen. Dus ik hoop dat ik dat terug opnieuw kan halen. Ja.
6: Ik hoop dat we gaan meevallen bij het lopen. Maar ja, het is wel mooi om te zien dat er zoveel mensen ook echt 20 kilometer willen lopen. Dus ja.
1: En in het wielrennen mag de Nederlandse Lorena Wiebes niet meer meedoen met de Ronde van Italië. Ze won gisteren de eerste rit, maar werd enkele uren daarna al uit de koers gezet omdat haar fiets 20 gram te licht was, volgens de jury. Sportjournalist Maarten van Gramberen vindt dat een heel zware straf, zeker omdat verschillende metingen andere resultaten gaven.
7: Hij woog 6,78 kilogram. Vreemde is dat er een verschil was tussen beide metingen. Dus de ploeg stelt zich ook al flink vragen bij de meetapparatuur daar in Italië. Want bij de twee metingen was er een verschil van 50 gram. En het is zeer bizar, zegt de ploeg ook. Want Wiebes die heeft al verschillende wedstrijden met exact dezelfde fiets, exact dezelfde setup gereden. En toen was er nooit een probleem en nu plots wel.
1: Wolken en zon wisselen elkaar af. Vandaag bij zo'n 24 graden. Ook morgen krijgen we dat weer. Vanaf dinsdag wordt het wisselvallig met vaak een bui. Lokaal kan dat een onweer zijn. Het wordt ook iets frisser. Vrijdag halen we net geen 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Onze volgende muzikale gasten. 3 voor de prijs van 1. Hier zijn de Romeo's met hun nieuwe single Ik zag jou maar even.

0: Het was maar even de Romeo's. Ja, een geweldige song, hè? Iets totaal anders dat ik gewend ben van jullie. Hè? Prachtig liedje.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel. Het is echt een popsong. Een radionummer.
1: Echt een Radio 2-nummer, hè?
0: Ja, voilà. Toch?
3: Het is geweldig. Ook heel blij dat dit heel veel voorbij komt op de radio nu. En daar zijn we heel dankbaar voor. Absoluut.
1: Voilà. Zo op weg naar Zomerrit.
0: Voilà.
1: Zwaar, hè? Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen, Luc. Zwaar.
0: Dat wou ik net vragen. Zomerhit, een van jullie plannen en daarnaast voor de zomer?
2: Het is een hele drukke zomer. Zoals elke zomer eigenlijk voor ons. Maar door alle dingen die we vorig jaar hebben gedaan, is het toch wel extreem druk. Heel veel televisie gedaan. En dat weerspiegelt zich op de agenda deze zomer. Dus we weten wat doen.
0: En daarnaast ook nog solo dingen doen? Jij doet iets apart?
2: Mijn solo project blijf ik doen, maar dat is natuurlijk tussen de plooien. Hè.
3: Ja, ik ben heel blij, hè, want ook mijn solo single Elke Dag Wordt Mooier, die loopt nog steeds heel goed hier bij Radio 2.
0: En jouw madame?
3: En met Sasha gaat ook alles goed, zowel privé als professioneel. Ja, eigenlijk, ik ben heel gelukkig.
0: En jij ook?
1: Ik ben ook gelukkig, hoor. Ja. Ik zorg ervoor dat die twee ook aan de waggel blijven. Dus ik doe een agenda. Voilà, laat die mannen maar gaan liedjes zingen.
0: Hebben jullie nog even tijd om een rondje mee te spelen?
1: Oh ja, doen we.
3: Okay. Met plezier.
1: Wat kunnen we winnen, Luc? Eer en glorie, ja.
0: Een vraag van Jean de Bouvier uit Zutendaal. Chris van Tongelen, heb jij er al ooit over nagedacht dat jouw familienaam ook een werkwoord is?
1: Tongelen.
0: Ja, en dat is de vraag. Wat is het?
1: Tongelen.
0: Tongelen is een...
2: Tongelen is een
3: praten.
2: Werkwoord.
3: Ja. Is dat een bepaalde...
4: Heb jij het al ooit gedaan?
0: Nee, ik heb nooit getongeld.
5: Oh ja.
1: Dan is het niet wat we denken.
5: Gaat het vies.
3: Hebben wij het ooit gedaan?
0: Nee, wij tweeën ook niet. Nee?
4: Het is dus weer iets seksueels.
3: Weer iets seksueels.
2: Is het iets romantisch? Ja. Is het iets die partners doen?
3: Is het kussen?
0: Nee.
1: Tongelen.
0: Nee.
3: Niet de partners.
5: Niet de tong.
0: Nee, de partners doen het niet.
4: Is het exclusief voor vrouwen?
0: Was dat maar waar?
1: Zeg,
5: Het is iets dat niet zo leuk is. Het is iets raars.
1: Maar het is ook niet voor mannen, dus dat is raar. Tongelen.
0: Jij dat niet weet, Chris. Nee,
2: is het iets wat volwassenen doen of kunnen kinderen het ook doen?
0: Nee, niet kinderen en geen volwassenen.
1: Dieren.
2: Ah, oké. Okay.
1: Tongelen. Is met honden?
0: Honden.
1: Dat ze elkaar aflikken.
2: Aan elkaar poepen.
1: Die doen dat toch, hè?
5: Die doen dat wel.
1: Honden of zo.
0: Dat zijn toch alleen de Romeo's die zoiets doen.
5: Wat gaat met de puppies?
2: Heeft het iets met de tong te maken?
0: Ja.
2: Dus een hond doet iets met zijn tong en dat heet tongelen.
0: Wat doet een hond?
5: Zweten.
3: Lekker.
5: Drinken.
0: Nee, zweten. Wat doet een hond?
1: Zijn eigen proten.
0: Jij hebt een hond. Heigen.
5: Ja, die heigt.
1: Zo,
5: die
1: heigen,
5: blaft.
1: Ja.
5: Die drinkt.
0: Ik heb hem al gezien, hij doet niks anders.
1: Dat is tongelen.
3: Heigen.
0: Nee.
1: Allee.
0: Wat is tongelen?
5: Als die blijft. Kwispelen.
0: Hoe?
1: Het is met de tong te maken.
0: Met de tong. Het is een werkwoord.
5: Onze Ralf heeft altijd zijn tong eruit hangen.
0: Goed geraden door Céline.
1: Hangende tong, leuk te weten. Man. Allee, Chris van
2: Chris, zeg jij precies.
1: Is dat tongelen?
5: Maar is dat niet gewoon heigen?
0: Nee, dat is niet... Dat is niet heigen. Tongelen is het uitsteken van de tong... en de lippen proberen te likken. En dat is meestal bedoeld als reactie op stress en onzekerheid.
5: Ja, maar daarom doet de mijne dat niet. Die heeft gewoon geen tanden.
0: Ja, maar wacht.
2: En zou Chris zijn naam van dat komen dan? Van het tongelen van een hond?
0: Toen ik hem de eerste keer zag, dacht ik dat het tongelen.
1: Nee, ik dacht echt wel dat die naam kwam van een Chinees dat ooit in Tongeren geweest was. En die dat niet goed kon uitspreken. Dus ja.
3: Dat toch wel leuk.
0: Nee, maar honden, luister nu goed, Céline. Die tongelen wanneer ze dus stress hebben of moeten gekalmeerd worden. Wanneer ze moeten afkoelen omdat hun lichaamstemperatuur te hoog is. En bij hoge koorts, wanneer ze ziek zijn, doen ze dat ook. En een laatste reden waarom honden tongelen is bij uitdroging. Dus als je denkt, mijn hondje is heel lief en tongelt...
5: Maar, dat is een beetje moeilijk, want bij Ralf hangt die tong er echt altijd uit, omdat hij dus aan één kant geen tandjes meer heeft. Dus dan denk je,
4: dat zal wel een andere reden zijn.
5: Dat is moeilijk te onderscheiden.
1: Tandjes meer,
3: ik
5: ga het wel in het oog houden.
1: Alleen spannend.
0: Ja. Wie van jullie is een hondenmens?
3: Ik zie graag honden. Mijn kinderen willen graag een hond.
0: Maar ze hebben er geen.
3: Maar we hebben er geen. Nee.
2: We hebben ook geen hond, nee.
1: Wij hebben een hond gehad, maar die is jammerlijk genoeg na 7 jaar.
0: En geen nieuwe?
1: Nee, absoluut niet.
0: Imke?
4: Altijd opgegroeid met zijn honden, maar zelf nu te weinig tijd.
6: Bart? Ja, een labradoedel.
5: Ja.
6: Bol.
5: Ja.
1: Een labrador.
6: Heel mooi. Oh, heerlijk ja. Beest. Ja.
0: En jij, Céline?
5: Ralfke, dat is een Yorkshire Terrier. Stuur ze nu maar terug naar huis. Oh, mijn hart is gebroken.
0: Maar die slaapt bij jou, hè?
5: Ja. Nu slaapt Joris bij mij. Maar ik vind het soms ook wel eens leuk als Ralf bij mij slaapt. Dat is zo lekker warm en dan die snurkt zo. Dat is geweldig.
1: Ah, jij vindt dat geweldig? Ja. Kun je dat thuis eens komen uitleggen?
0: Heren, mag ik jullie bedanken en jullie een fantastische zomer wensen. De Romeo's!

0: Mart Appeltans, Imke Courtois en Céline van Aartsel. Gaan jullie wel eens naar de bowling? Imke?
1: Als kind heb ik dat wel gedaan. Nu ben ik een klein beetje vies van de schoenen. Dus doe ik het niet meer. Ja,
2: ja.
1: Het concept dat mensen voortdurend die schoenen... En dan moet je... Ja,
2: nee. Ik snap dat. Ik heb dat met die ballen zo. Iedereen stikt die vingers daarin.
1: Ik vind het niet, niet echt tof.
2: Niet proper.
1: Maar ik heb dus al ooit gebowld in mijn leven. Hè. Ja, absoluut.
0: Bart, jij vindt het niet erg?
3: Ik heb geen problemen om mijn vingers in die ballen te steken.
1: Wow.
3: Dat moet nu eenmaal kijken. Ja, wat moet gebeuren, moet gebeuren.
0: Zal ik toch de vraag stellen straks?

0: Je luistert nog steeds naar De Zoete Inval met Imke Courtois, Bart Appeltans en Céline van Oitsel. Een vraag van Kurt de Pril uit Zandvliet. Een bowlingzaak in de Amerikaanse stad Pittsburgh organiseert 2 keer per jaar een bijzondere avond. Wat is daar zo bijzonder aan?
1: Iets met de ballen?
0: Het heeft met de ballen te maken.
2: En ook met de pionnen?
0: Met de wat? De
1: kegels.
0: Nee, nee.
3: Speciaal.
1: Het is met
3: het gewicht van de ballen?
0: Nee, niet het gewicht.
3: Nee. Nee.
2: De kleur?
3: Andere ballen?
0: Wacht, daar komen meer ballen in het spel.
3: Meer ballen?
0: Ja.
3: Dat is gevaarlijk.
0: Waarom?
3: Hè?
2: Omdat er ook meer kegels zijn?
0: Nee.
1: Makkelijker?
0: Nee.
3: 2 bowlingballen op 1 baan, of wat?
0: Ik weet niet hoeveel, maar dan...
3: Oh, meerdere nog?
0: Ja, meerdere.
3: Dat kunnen accidenten.
1: Je mocht zoveel als je dat wilt gooien met ballen binnen de 5 seconden.
0: 2 keer per jaar is er een speciale avond voor bepaalde gasten. Die betalen daar toch wel aardig een bedrag voor. Ik denk rond de $30. En die mogen dan meespelen.
3: Is het zo voor de boel kapot te krijgen? Zo
0: nee. Geen afbraak.
3: Ja. Is het met pompoenen? Ook.
0: Nee.
3: Nee.
1: Maar het zijn gewoon bowlingballen.
0: Nee, dat heb ik niet gezegd.
1: Dat
0: zijn bowlingballen en dat zijn andere ballen.
1: Pingpongballen.
0: Nee.
2: En het heeft niks met de kegels te maken.
3: Toch niet. Ah. Oh, toch niet. Leuk. Ballen van mama?
2: Maar alleen...
3: Wat? Waar moet daar gekegeld worden of zo? Weet ik veel wat voor raar feestjes ze daar doen. Nee, het is...
2: Oh.
3: Ja, ik weet niet, maar je bent zo wat geheimzinnig.
1: Ja,
3: ik dacht, het is iets in die richting. Nee.
0: Ja, ga door.
3: Oh, wat?
1: Nee.
2: Oh, het is zoiets...
1: Zo fetisch.
0: Wat zijn die 2 avonden...
3: Oh, naaktavond.
0: Goed geraden. Mark Appeltans.
2: Daarom dat er 2 ballen in het spel zijn.
3: Ja.
1: Maar die ballen zijn er toch ook op een andere avond?
2: Maar nee, de 2 ballen.
3: Ja, maar dan zijn die vrij.
2: Die ballen. Die 2. Hè? Snap je?
1: Ja, ik snap het wel, maar ik vind het raar. En ook zo grappig dat jij dat weer weet.
3: Ja, maar ja, kijk. Je moet even verder durven denken.
1: Ja.
3: Snap je?
0: Die 2 avonden in de Amerikaanse stad Pittsburgh zijn 2 avonden waarop uitsluitend nudisten zijn toegelaten. Ja, je hebt een vraag.
2: Ik heb meteen een vraag. Dus ze zijn naakt, maar moeten die dan ook van die bowlingschoenen aandoen? Ja.
1: Sexy.
2: Nee. Dat is toch heel sexy?
1: Ik denk vooral inderdaad als je daar zo zit op dat bankje en die voor je moet gooien. Wat zit er dan?
2: Ja.
1: Allee, Bart, kom.
3: Nee, ik ga dat niet voordoen.
0: Om op jouw vraag, Céline, te antwoorden. De deelnemers dragen inderdaad enkel speciale bowlingschoenen. En voor de rest hebben ze een handdoekje bij om te zitten. Wanneer ze moeten wachten.
1: Als we bij de sauna hygiëne.
2: Ja.
0: Fotograferen en filmen is ten strengste verboden. En activiteiten in de richting waar Bart Appeltans ons wilde insturen... zijn compleet verboden. Ja.
3: Moet veilig blijven. Ja,
0: ja. $30 kost deelname. En dat is op voorhand al uitverkocht. Kun je dat geloven? Ja. 2 keer per jaar. Ja. Ben jij ooit op een nudistenkamp geweest?
1: Bart?
3: Nee. Moet die naar mij kijken? Nee, dat heb ik nooit gedaan.
0: Is het iets voor jou?
3: Nee, dat spreekt mij ook niet aan. Nee, dat hoef ik niet te zien allemaal.
0: Nee, de dames?
2: Nee, ik herinner mij dat ik als kind... We waren eens naar Bredene gegaan en daar is ook een naaktstrand.
3: Ah, ja,
2: en ja, ze zeggen dan, ja, maar niemand kijkt. Ik kan naar niks anders kijken. Dus nee, ik vind dat is niks voor mij.
0: Imke?
1: Nee, ook totaal niet eigenlijk. Ik snap het niet goed. Moest ik een privéstrand hebben... Dan zou ik daar ook denk ik wel naakt kunnen rondlopen. Maar het is inderdaad het bewustzijn van dat andere mensen kijken. En dat je zo zelf inderdaad zo wat...
3: Maar ik denk dat die
1: kijkt.
3: Mensen dat niet doen om te kijken.
1: Nee, maar vrijheid, ik zou zoals Céline dat ook toch wel kijken, precies.
3: Ja.
2: Ja, en dan zo al dat zand en zo. Nee.
3: Ja. Overal tussen kruipt.
2: Nee.
1: Dan zou jij het wel zeggen. Je zou er voor openstaan.
3: Nee, ik heb die behoefte niet.
1: Ah ja, wel. Ja,
3: nee.
2: En jij, Luc?
0: Zeg.

0: Op het to-do-lijstje van Céline van Aertsel, Imke Courtois en Bart Appeltans staat juiste antwoorden geven op de vragen van onze luisteraars. Een vraag van Mike de Baats uit Wachtebeke. In de buurt van het Engelse Dover woont Lorraine Forbes. Ze heeft een hobby. Ze gooit wel eens flessen met daarin een boodschap in de zee. En heel vaak krijgt ze antwoord. Daarvoor doet ze het. Maar er was één antwoord dat erg verrassend was. Wat stond daarin?
1: Is het positief nieuws?
0: Dat heb ik niet gezegd.
1: Nee, dat...
2: Is het zo bijzonder omwille van de persoon die het heeft beantwoord? Of?
0: Het was een gewoon persoon die vond de inhoud van die fles en die heeft haar een antwoord gestuurd.
3: Dat is heel ver weg.
0: Wat stond er in dat antwoord?
2: De persoon is niet, die het verstuurd heeft achteraf is niet belangrijk.
3: Nee. Of dat de persoon iets slecht ging doen of zo?
0: Nee. Slecht, ja.
2: Het was een brief, hè? Het was geen object.
0: Het was een brief en zij moeten gaan afhalen op de post.
1: Maar hij, hij vond dat niet kunnen dat hij misschien de zee vervuilde, zo gezegd, en hij heeft daar aangeklaagd. Omdat ze
3: een boete?
1: Dingen,
0: ik kan het niet beter formuleren dan Céline van Aertsel.
1: Please stop, ja.
0: Hij stuurde een boze brief in het Engels. Vertaald stond erop, stop met afval in het water te gooien. En de vinder van de fles vond dat maar helemaal niks. Het vervuilen van de zee. En daardoor, door die actie van die schrijver, is het toch maar gestopt. Want onder meer ook de havenautoriteiten hadden haar alles een waarschuwing gegeven. Kun je je daar iets bij voorstellen? Want ik vond dat vroeger wel leuk als kind.
1: Maar het is een plastic flesje,
2: ook ik. Het is een plastic fles.
3: Het moet een mooie glazen zijn met zo'n kurk op.
2: Ja,
3: zo,
2: dat kan ook nog. In mijn hoofd, eigenlijk.
0: Heb je ooit zo'n boodschap verstuurd? Nee. Of een briefje op zee achtergelaten? Op een bootje?
2: Een ballon ooit wel eens.
3: Ah ja. Ja, bij ons hadden ook meer ballonnen.
0: En daar ooit reactie op gekregen?
3: Ja.
0: Ja?
3: Echt? Ja, maar die is toen tot in Duitsland ergens gegaan. Nee?
1: Wow.
3: Vanuit Limburg is Duitsland nu ook niet zo ver.
1: Ja, toch?
3: Dat valt nog wel mee. Ja.
2: Oh, het is wel leuk dat je reactie hebt gekregen. Ja. Ik heb nooit geen reactie gehad.
3: Gewoon van de persoon en ja, laten weten waar dat was. Ja.
0: Heb jij het ooit...
1: Nee, nog nooit gedaan. Ook, ja, dat zegt me zo niet echt iets.
3: Ja, wij deden dat met de jeugdbeweging vroeger. Of met speelpleinwerking in de zomer. Ja.
0: Ja. Doen een van jullie wel eens mee met opruimacties? Want natuurlijk, dat is de vervuiling van de zee. Daar wordt momenteel heel veel voor gedaan.
1: Jij? Ik ben net uitgedaagd door Lies van den Bergen. Ik ben nu even de naam van de actie kwijt. Maar dat is een uitdaging. Dus je kunt altijd dan, de volgende keer kan ik jullie uitdagen. Om ergens in je eigen buurt 5 of 10 minuten te gaan opruimen. En dan te tonen hoeveel je gevonden hebt. Ja. En ik denk dat ik in Herentals ook wel het een en ander ga tegenkomen.
3: Ja.
0: Doe jij dat soms, opruimacties?
3: Nee, de opruimacties heb ik nog niet gedaan, maar ik zal zelf nooit niks op de grond gooien. Maar wat mij altijd is bijgebleven, ik ben ooit op vakantie geweest in Australië. En daar viel het mij op dat de mensen daar echt letterlijk mensen aanspreken. Ik ben daar een maand op reis geweest en iedere keer dat ik in de stad rondliep en ik zag dat iemand iets liet vallen, was er meteen iemand anders die persoon daarop wees. Wilt je dat alsjeblieft oprapen en in de vuilbak gooien? Dus daar in die cultuur zit dat precies heel erg erin om op je eigen natuur en de omgeving te letten. Misschien moeten wij daar ook wel wat strenger.
2: Nee, maar ik heb het gevoel dat er ook wel stilletjes aan het komen is. Ik herinner me zo vroeger als kind, als ik bij iemand in de auto zat, dat was inderdaad het raam naar beneden en vloepen we gewoon uit weg. Ik heb het gevoel dat dat nu al niet meer gebeurt.
1: Toch dat is ook niet zo moeilijk. Er zijn zoveel vuilbakken. Ja, houd dat gewoon even.
0: Ik was in Oostende op wandel en een mevrouw had een hond bij. Die deed zijn behoefte. En die liep gewoon weg. Ja. Dat lag in het midden van de stoep. Ik heb die mevrouw er even op gewezen. Ik zeg, mevrouw. Maar die was heel boos.
2: Ik vind wel dat er ook meer vuilbakken moeten komen. Dat is ook wel een ding. Ik
3: op
2: heb zo'n gevoel.
3: Ja, dat is
2: natuurlijk,
3: waar.
2: Wat gaan mensen dan doen? Dan gaan ze daar hun huisvuil ook in deponeren. En dan zit je weer met dat probleem. Want het is duur om je huisvuil buiten te zetten. Maar zo'n kattenbakvulling, dat vind je vaak hoor in de veldes.
1: Ja, en zo van een hond. Ik heb ook een hondje. Ik kuis dat altijd op, omdat ik ooit al eens gestraft ben. Echt meteen. Ik heb karma gehad. Ik heb dat ene keer niet opgeruimd. En ik ben gewoon in de kak van onze elf zelf getrapt. En toen dacht ik, dit is echt een signaal. Dat is mijn straf en ik heb nooit meer gedaan.
2: Ja, goed.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
3: Immoscoop!
4: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
1: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
2: Och, jongens.
1: Dat is wel een held, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...

0: tijd vliegt, we nemen afscheid, maar niet vooraleer ik van jullie gehoord heb wat jullie willen onthouden uit deze aflevering. Imke.
1: De Finse boetes worden bepaald op basis van je loon. Ze mogen dat ook hier invoeren. Voilà.
0: Hoe hoger het loon, hoe hoger de boete.
1: Vanaf een bepaald bedrag, ja.
0: Ja. Bart Appeltand.
2: Ik vind honden kunnen tongelen superleuk. Dus ik ga straks als ik thuis kom zeggen tegen mijn vriend Dennis: oh, kijk, ons boken is aan het tongelen. En dan ga ik een keer, zien hoe hij daarop reageert.
0: En wat doet hij dan?
2: Zo die tong aan de ene kant en zo wat flapperen. Ja, zoiets.
0: Céline?
3: Ja, ik hoop vooral dat er in het Amerikaanse Pittsburgh voldoende chauffage is. Want twee keer op een jaar gaan ze daar allemaal naakt bowlen, naar het schijnt.
0: En jij daarbij?
3: Nee, ik niet erbij. Het is te ver weg. Hè. Veel te ver.
0: Hartelijk dank, Céline van Oort, Limke Courtois en Bart Appeltans. U bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.

0: eigenaar gevonden. Word jij de volgende? Want elke laatste zaterdag van de maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan. Radio BNE.
1: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 12 uur een heel goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Londerzeel wordt de onweersschade van gisteravond opgeruimd en 3 Israëlische soldaten getuigen over hoe de gevechtspauze in Gaza wordt geschonden. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen is er toch wel wat schade na het hevige onweer van gisteravond. Vooral de gemeente Londerzeel in Vlaams-Brabant is getroffen door dikke hagelbollen, maar ook Buggenhout in Oost-Vlaanderen en Puurs-Sint-Amans in Antwerpen. Een overzicht krijgen we van Tess de Keerschieter.
1: Hagelbollen zo groot als een pingpongbal veroorzaken in Buggenhout in Oost-Vlaanderen gisteravond veel schade.
2: Een van de zonnepanelen kapot, hè. Mijn eigen loop gevallen.
3: En dat was te kletteren, dat waren precies geweerschoten op dat tak.
4: Helemaal geperforeerd, allemaal gaten in.
1: Op een festival.

0: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting.
1: Let's go.
0: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: VRT Radio BNE Live.
3: Morgen de deuren te kunnen openen.
4: Maar vooral het zuiden van ons land is erg zwaar getroffen door de storm. Vooral tussen de regio Charleroi en Namen viel erg veel regen.
5: Wie door het onweer schade heeft aan zijn huis, is in de meeste gevallen gedekt door de brandverzekering. Bij schade aan je auto hangt het er een beetje vanaf welke verzekering je hebt. Daarvoor moet je Omnium hebben. Als jouw auto schade heeft, neem je ook best altijd voldoende foto's, zegt Barbara van Spijbroek van Assuralia.
6: Bij eenvoudige schade is het eigenlijk al vaak voldoende om aangifte te doen bij je verzekeraar samen met die foto's. Dan hoeft er ook niemand langs te komen en dan zal, van zodra dat die schade begroot is en jullie zijn het daarover eens, dan zal een uitbetaling snel volgen. Gaat het om complexere schade, gaat het om grotere schade, zijn er meerdere woningen bij betrokken, dan zal de verzekeraar beslissen dat er een expertise moet gebeuren.
5: In Willebroek in de provincie Antwerpen is een dief om het leven gekomen toen hij in het kanaal sprong en verdronk. Samen met twee anderen had hij geprobeerd bij een juwelier in te breken. Dirk van der Zanden van de politie vertelt wat er is gebeurd.
7: Vannacht om 2:30 hebben wij melding gekregen van een inbraakpoging bij een juwelier in het centrum van Willebroek. Wij zijn uiteraard onmiddellijk ter plaatse gegaan. Daar hebben 3 verdachten de vlucht genomen. 2 verdachten zijn er met een voertuig van doorgegaan en 1 verdachte is te voet gevlucht. Is daarbij in het kanaal in het centrum van Willebroek gesprongen, maar helaas is de man overleden.
5: Het Israëlische leger zegt dat het een strategisch gelegen kasteel heeft ingenomen in het zuiden van Libanon. Het middeleeuwse Beaufort-kasteel ligt op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Het is voor het eerst in 25 jaar dat het Israëlische leger zo diep in Libanon grondgebied controleert. Israël heeft inwoners van het zuiden van Libanon vanmorgen opgeroepen om massaal te vertrekken en de hele zone ten zuiden van de Zahrani-rivier te verlaten. Die rivier ligt op zo'n 40 kilometer van de grens met Israël. Het Israëlische leger voert in dat gebied de strijd op tegen de pro-Iraanse gewapende groep Hezbollah. Tussen Hezbollah en Israël is officieel nochtans een gevechtspauze van kracht. En het staakt het vuren wordt ook in de Gazastrook voortdurend geschonden. 3 Israëlische reservisten getuigen anoniem aan het Amerikaanse persbureau AP over wantoestanden en chaos daar. Marijn Trio, wat vertellen ze precies?
8: We hebben het met name over wantoestanden aan de zogenoemde gele lijn. Dat is de lijn waarachter het Israëlische leger zich in oktober vorig jaar heeft teruggetrokken in de Gazastrook en die Palestijnen niet mogen oversteken. De militairen vertellen aan AP dat sinds het staakt het vuren het bevel geldt dat iedereen doodgeschoten mag worden als hij die lijn oversteekt. Maar op veel plaatsen is die niet of niet goed aangeduid en de Israëlische troepen zitten soms ook te ver of schieten te snel om duidelijk te kunnen herkennen op wie ze schieten. Een van de militairen zegt dat het een grap is om over een staakt het vuren te spreken. Sinds dat iets meer dan een half jaar geleden inging, zijn er al zeker 900 Palestijnen in Gaza gedood, van wie tientallen in de buurt van die gele lijn. En diplomatieke pogingen om vrede echt dichterbij te brengen in Gaza zijn helemaal vastgelopen.
5: Dankjewel, Marijn. En in Brussel lopen 50.000 mensen de 20 kilometer door Brussel. Die loopwedstrijd bestaat al sinds 1980 en is een echte traditie geworden. Gunter Joosse ging supporteren.
9: Met een spectaculaire knal en gekleurde rook gingen de eerste lopers vanmorgen van start. Al voor de grote start zijn 5.000 mensen met een beperking samen met hun begeleiders vertrokken. Astrid is slechtziende, maar loopt toch met de gewone startgolf mee.
10: Ik heb Hanna als voorbegeleider, maar dat ik niet goed zie. En Ronald loopt naast mij. Met de hellingen toch in Brussel. Dan ben ik benieuwd wat dat gaat geven.
9: Groot enthousiasme bij de deelnemers.
11: 7 jaar geleden hebben we het gedaan en toen ben ik net binnen de 2 uur binnengekomen. Dus ik hoop dat ik dat terug opnieuw kan halen. Ja.
12: Vooral plezier en hopelijk kunnen we comfortabel uitlopen.
9: Gelukkig is het iets minder warm vandaag. Toch had het Rode Kruis verschillende maatregelen genomen tegen de hitte. Voor het eerst zijn er 7 ijsbaden voorzien langs het parcours, zegt Rafael Schmidt van het Rode Kruis.
13: Als we inderdaad merken dat zijn temperatuur hoog is, dus boven 39, dat het echt een risicofactor is, dan gaan we de persoon echt in water steken. Ijskoud water, dus water met 16 graden, ijsblokken erbovenop. En we wachten en we zien hoe het evolueert.
9: Een hele middag sportief plezier hier in Brussel.
5: In Antwerpen is een deelnemer van de

Allereerste chillathon, een triathlon zonder tijdsdruk, onwel geworden tijdens het zwemmen. De man is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het zwemgedeelte van de triathlon is daarom geschrapt. Het wordt bewolkt deze namiddag met vooral in het zuiden en centrum nog kans op wat lichte regen bij temperaturen tot 24 graden. Morgen start met brede opklaringen, daarna meer wolken en kans op een kleine regenbui. Dit nieuws begon met het onweer van gisteravond. Op enkele plaatsen in Vlaanderen is er veel schade door grote hagelbollen. De ramen van een school in Malderen zijn stuk. Een volledig overzicht in de app van VRT Nieuws.

0: Het is Bol10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecoline drogers tot 75 euro korting. En Dove en Dove Manless Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
1: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
5: Sorry, Parties WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.

0: Wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
0: Oh.
1: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. In Londerzeel worden onweerschade van gisteravond opgeruimd. En drie Israëlische soldaten getuigen over hoe de gevechtspauze in Gaza wordt geschonden. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen is er toch schade na het hevige onweer van gisteravond. Vooral de gemeente Londerzeel in Vlaams-Brabant is getroffen door dikke hagelbollen. Maar ook Buggenhout in Oost-Vlaanderen en Puur Sint-Amans in Antwerpen. Een overzicht krijgen we van Tess de Keerschieter.
1: Hagelbollen zo groot als een pingpongbal veroorzaken in Buggenhout in Oost-Vlaanderen gisteravond veel schade.
2: Een van de zonnepanelen kapot, hè. Mijn eigen loop gevallen.
3: En dat was te kletteren, dat waren precies geweerschoten op dat tak.
4: Helemaal geperforeerd, allemaal gaten in.
1: Op een festival in Puurs Sint-Amans in de provincie Antwerpen lopen 30 mensen lichte verwondingen op. Al konden ze volgens de lokale politie snel weer verder vieren.
5: Zij hadden vooral schaafwonden en builen. En die mensen hebben allemaal daar verzorging gekregen op het terrein door de medische diensten.
1: En ook in Londerzeel, in Vlaams-Brabant zijn we dan. Is het vandaag alle hens aan dek om de gemeenteschool hersteld te krijgen voor de start van de nieuwe schoolweek. Burgemeester Nadia Smina.

0: toegankelijk zijn, of dat je ook de waarborgtuin hebt onderschreven binnen je brandverzekering. De zonnepanelen die gewoon op je dak liggen of op je schuindak liggen, die gaan automatisch meegedekt zijn door de brandverzekering. Heb je losstaande zonnepanelen, dan gaat het opnieuw afhankelijk zijn of dat je ook je tuin mee verzekerd hebt binnen de brandverzekering.
1: En wie schade heeft aan zijn auto, checkt best zijn autoverzekering. In Willebroek in de provincie Antwerpen is een dief om het leven gekomen toen hij in het kanaal sprong en verdronk. Samen met twee anderen had hij geprobeerd bij een juwelier in te breken. Dirk van der Zande van de politie vertelt wat er is gebeurd.
2: Vannacht om 2:30 hebben wij melding gekregen van een inbraakpoging bij een juwelier in het centrum van Willebroek. Wij zijn uiteraard onmiddellijk ter plaatse gegaan. Daar hebben drie verdachten de vlucht genomen. Twee verdachten zijn er met een voertuig vandoor gegaan en één verdachte is te voet gevlucht. Is daarbij in het kanaal in het centrum van Willebroek gesprongen, maar helaas is de man overleden.
1: Het staakt het vuren wordt ook in de Gaza-strook voortdurend geschonden. Drie Israëlische reservisten getuigen anoniem aan het Amerikaanse persbureau AP over wantoestanden en chaos daar. Marijn Trio, wat vertellen ze precies?
3: Ze hebben het met name over wantoestanden aan de zogenoemde gele lijn. Dat is de lijn waarachter het Israëlische leger zich in oktober vorig jaar heeft teruggetrokken in de Gazastrook en die Palestijnen niet mogen oversteken. De militairen vertellen aan AP dat sinds het staakt het vuren het bevel geldt dat iedereen doodgeschoten mag worden als hij die lijn oversteekt. Maar op veel plaatsen is die niet of niet goed aangeduid en de Israëlische troepen zitten soms ook te ver of schieten te snel om duidelijk te kunnen herkennen op wie ze schieten. Een van de militairen zegt dat het een grap is om over een staakt het vuren te spreken. Sinds dat iets meer dan een half jaar geleden inging, zijn er al zeker 900 Palestijnen in Gaza gedood, van wie tientallen in de buurt van die gele lijn. En diplomatieke pogingen om vrede echt dichterbij te brengen in Gaza zijn helemaal vastgelopen.
1: Dankjewel, Marijn. In Brussel lopen 50.000 mensen de 20 kilometer door Brussel. Die loopwedstrijd bestaat al sinds 1980 en is een echte traditie geworden. Gunter Joosen ging supporteren.
4: Met een spectaculaire knal en gekleurde rook gingen de eerste lopers vanmorgen van start. Al voor de grote start zijn 5.000 mensen met een beperking samen met hun begeleiders vertrokken. Astrid is slechtziende, maar loopt toch met de gewone startgolf mee.
5: Ik heb Hanna als voorbegeleider, maar dat ik niet goed zie. En Ronald loopt naast mij. Met de hellingen toch in Brussel, ben ik benieuwd wat dat gaat geven.
4: Groot enthousiasme ook bij de andere deelnemers.
6: Het is wel mooi om te zien dat er zoveel mensen ook echt 20 kilometer willen lopen.
7: 7 jaar geleden hebben we het gedaan en toen ben ik net binnen de 2 uur binnengekomen. Dus ik hoop dat ik dat terug opnieuw kan halen. Ja.
4: Gelukkig is het iets minder warm vandaag. Toch had het Rode Kruis verschillende maatregelen genomen tegen de hitte. Voor het eerst zijn er ook 7 ijsbaden voorzien, zegt Rafael Schmid van het Rode Kruis.
8: Als we inderdaad merken dat zijn temperatuur hoog is, dus boven 39, dat het echt een risicofactor is, dan gaan we de persoon echt in water steken, ijsblokken erbovenop, en we wachten en we zien hoe het evolueert.
4: De snelste loper legde de 20 kilometer af in precies 1 uur en 1 seconde.
1: En in Antwerpen is een deelnemer van de allereerste Chilleton, een triathlon zonder tijdsdruk, onwel geworden tijdens het zwemmen. De man is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het zwemgedeelte van de triathlon is geschrapt. Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros in Parijs is viervoudig winnares Iga Swiatek uitgeschakeld bij de vrouwen. De Poolse nummer 3 van de wereld verloor zo net in de 8e finale van de Oekraïense Marta Kustiuk. De nummer 15 van de wereld in 2 sets, 7-5 en 6-1 werd het. Gisteren verloor Coco Gauff ook al, zij was vorig jaar nog eindwinnares. Het wordt bewolkt vanmiddag. Vooral in het zuiden en het centrum kans op lichte regen. Temperaturen tot 24 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken en kans op een kleine regenbui. En dit nieuws begon met het onweer van gisteravond. Op veel plaatsen is er veel schade door grote hagelbollen. In Malderen raakte de gemeenteschool zwaar beschadigd. Alle ramen zijn er stuk. Meer op vrtnieuws.be.

twist. Uiteindelijk bij het bier weer wordt beslecht. En als ik droevig voel, wil ik naar Vlaanderen. Omdat in Vlaanderen mijn droefheid niet of nauwelijks.

0: Radio Bene Italiaanse 40.
1: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
0: Met de grootste Italiaanse evergreens.

0: T-Max.
1: Radio Bene Italiaanse 40. Skopje,
0: skopje, skop. Dinsdag namiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Allee, verras mij eens.
2: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
4: Dat ga ik eens proberen.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.

0: eigenaar gevonden. Word jij de volgende? Want elke laatste zaterdag van de maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immoscoopman.
5: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
6: Oei, wacht hè.
7: Rustig,
6: is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
7: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
5: Prima, prettige avond.
6: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
8: Ja, ja, zeker dat.
3: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een

Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.

0: Het is Bol10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecoline drogers tot 75 euro korting. En Dove en Dove Man Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
1: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Op sommige plaatsen is er veel schade door het onweer van gisteravond. Onder andere Londerzeele in Vlaams-Brabant is getroffen door dikke hagelbollen. Maar ook in Buggenhout in Oost-Vlaanderen en Puurs-Sint-Amans in Antwerpen is er schade. En wie door de storm schade heeft aan zijn woning, is in de meeste gevallen gedekt door de brandverzekering. Als het veilig kan, neem je het best voldoende foto's, maar al herstelwerken uitvoeren doe je beter niet, zegt Barbara van Spijbroek van Assuralia.
1: Laat in ieder geval nooit herstelwerken starten zonder het expliciete akkoord van je verzekeraar. Dus vraag eerst een bestek op, stuur die dan door naar je verzekeraar. Gaat het om herstelwerken die bijzonder dringend zijn, omdat bijvoorbeeld er een groot gat in je dak zit, die kun je dan laten uitvoeren en dan zal de verzekeraar dan haar achteraf intussen komen.
0: In Antwerpen is een deelnemer van de allereerste chillathlon, een triathlon zonder timing, onwel geworden tijdens het zwemmen. De man is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het zwemgedeelte van de triathlon is geschrapt. En in Brussel worden 20 kilometer door Brussel gelopen en gewandeld. 50.000 mensen nemen deel. De snelste loper deed er iets minder dan een uur over. Het Israëlische leger zegt dat het een strategisch gelegen kasteel heeft ingenomen in het zuiden van Libanon. Het middeleeuwse Beaufort-kasteel ligt op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Het is voor het eerst in 25 jaar dat het Israëlische leger zo diep in Libanon grondgebied controleert. Israël heeft inwoners van het zuiden van Libanon vanmorgen opgeroepen om massaal te vertrekken in een gebied zo'n 40 kilometer van de grens. Het Israëlische leger voert daar de strijd op tegen de pro-Iraanse gewapende groep Hezbollah. Tussen Hezbollah en Israël is officieel nogthans een gevechtspauze van kracht. En het staakt het vuren wordt ook in de Gaza-strook voortdurend geschonden. 3 Israëlische reservisten getuigen anoniem aan het Amerikaanse persbureau AP over wantoestanden en chaos daar. Marijn Trio luisterde naar de getuigenissen.
2: Ze hebben het met name over wantoestanden.

0: Uren te spreken. Sinds dat iets meer dan een half jaar geleden inging, zijn er al zeker 900 Palestijnen in Gaza gedood, van wie tientallen in de buurt van die gele lijn.
1: Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros in Parijs is viervoudig winnares Iga Swiatek uitgeschakeld bij de vrouwen. De Poolse nummer 3 van de wereld verloor in de 8e finale van de Oekraïense Marta Kustiuk, het nummer 15 van de wereld, met 7-5 en 6-1. Het is bewolkt vanmiddag, vooral in het zuiden en het centrum kans op lichte regen tot 24 graden. Morgen eerst brede opklaringen, daarna meer wolken en kans op een kleine regenbui. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Radio BNE.
1: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 3 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. De Brusselse federale gerechtelijke politie heeft 27 mensen opgepakt bij een grootschalige actie tegen de drugshandel in Brussel en dan vooral in de beruchte wijk Peterbos. De actie dateert van vorige dinsdag. De onderzoeksrechter heeft intussen 10 mensen aangehouden. Anne Berger van de federale politie.
1: Het gaat om een grote criminele organisatie die vooral actief was in de wijk rond Peterbos en de omgeving van het station, de metrostation Saint-Guidon in Brussel. Daar hebben we eigenlijk verschillende huiszoekingen gedaan, 27 arrestaties kunnen verrichten. Daar zijn ook vuurwapens gevonden. Daar zijn aanzienlijke hoeveelheden drugs gevonden, voornamelijk cannabis en cocaïne. En we hebben eigenlijk ook een plek ontdekt of plekken ontdekt waar die drugs toekomen en dan herverdeeld worden, verpakt worden in kleine pakketjes om die dan op de verkooppunt te kunnen verkopen.
0: Het onderzoek tegen de bende werd vorig jaar al opgestart. Volgens onze informatie zou het gaan om een bende waarvan de leider en 40 anderen zich binnenkort moeten verantwoorden voor de rechter. Bouwfederatie Embuild roept de verschillende overheden in ons land op om meer te investeren in infrastructuurwerken. Volgens Embuild blijft het aantal infrastructuurwerken voor het eerst in 3 jaar op hetzelfde niveau. Volgend jaar zouden er zelfs 5% minder zijn. Het gaat dan om werken aan wegen, bruggen en tunnels bijvoorbeeld, maar ook publieke gebouwen zoals scholen en ziekenhuizen. Baas van Embuild, Nico de Meester.
2: U moet weten dat veel van onze wegen dateren uit de jaren 50 tot 70. Onze wegen, fietspaden, scholen, ziekenhuizen zijn ze dermate verouderd dat we eigenlijk 5 à 6 miljard meer nog zouden moeten investeren de komende jaren. We weten dat er geld moet gezocht worden. We stellen alleen maar vast dat in andere landen, die ook een verouderde infrastructuur hebben, dat de belastingen lager liggen en dat men toch meer investeert.
0: In Antwerpen is een deelnemer van de allereerste chillathlon, een triathlon zonder timing, onwel geworden tijdens het zwemmen. Het gaat om een man van 58. Hij werd gereanimeerd en in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe zijn toestand is. Het zwemgedeelte van de triathlon werd geschrapt. Aan de chillathlon nemen 3000 mensen deel. En aanvoerder Christian Burgess verlaat voetbalclub Union. De Brit speelde in totaal 6 seizoenen bij de Brusselaars, promoveerde in 2021 mee naar de eerste klasse en won sindsdien ook 1 landstitel en 2 bekerfinales met Union. Maar na 262 wedstrijden stopt nu de samenwerking tussen Burgess en Union. Het contract van de 34-jarige verdediger eindigt op het einde van dit seizoen en wordt dus niet verlengd. Het is bewolkt vanmiddag, vooral in het zuiden en het centrum is er ook kans op lichte regen. We halen tot 24 graden. Morgen start met brede opklaringen, daarna meer wolken en er is ook kans op een kleine regenbui.

0: mai de CV ceva slack.
1: Da, e?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Se știe? Bancaria no funciona? Va, un scalt per chi
0: ne fa? Left call.
1: Calum! Pesito zonder geld in Peru. E mene mugus preis bijna op. Se bietst ik me malaria in ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
8: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecoline drogers tot €75 korting. En Dove en Dove Man Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
9: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
1: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
10: Immoscoop, man!
1: Immoscoop, man!
10: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
9: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
10: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
9: Ah, ja?
10: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
10: Immoscoop, man!
12: Radio BNE. She's crazy like...

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. De Brusselse federale gerechtelijke politie heeft deze week 27 mensen opgepakt bij een grootschalige actie naar een drugsbende die actief was in de beruchte wijk Peterbos in Anderlecht. De onderzoeksrechter heeft intussen 10 mensen aangehouden. De actie was gericht tegen het hele netwerk van de bende, zegt Anne Berger van de federale politie.
1: We hebben verschillende lagen kunnen arresteren. Zowel de mensen die drugs op straat verkopen, als de mensen die de logistiek regelen, als de mensen die dan nog een laag hoger staan en die ervoor zorgen dat de drugs Brussel binnenkomt en dat die herverdeeld en herverpakt wordt. Dat is wel een grote klap voor het milieu in Brussel, drugsmilieu in Brussel, maar het probleem is natuurlijk nog niet opgelost.
0: Het onderzoek naar de bende werd vorig jaar al opgestart. Volgens onze informatie zou het gaan om een drugsbende waarvan de leider en 40 anderen zich binnenkort moeten verantwoorden voor de rechter. Vandaag kan je bijna 130 werven in Vlaanderen bezoeken tijdens de 19e Open Wervendag. Zowel de grote werven van nieuwe bruggen en tunnels kun je gaan bekijken, maar ook woonhuizen in aanbouw. Het is een manier om de bouwsector in een ander daglicht te zetten, zegt Nico de Meester van Bouwfederatie Embuild.
2: Van de bouw kent men meestal de lawaai en de hinder, maar nu kan men ook eens zien wat er gerealiseerd wordt. En ten tweede, veel mensen hebben nog een ouderwets beeld van de bouw, maar als ze op zo'n werf zoals hier rondloopt, dan zien ze eigenlijk dat de bouw high-tech en zeer innovatief is. Het is natuurlijk ideaal weer om te komen bezoeken, niet te warm, niet te koud en droog, maar we hebben elk jaar 50.000 à 60.000 mensen en we denken dat we met deze topeditie er wellicht wel serieus over zullen gaan. Dus het is een enorm succes vandaag.
0: Iran gaat geen bestand met de VS goedkeuren als er geen garanties komen dat het bestand ook wordt uitgevoerd. Dat zegt de voorzitter van het Iraanse parlement en de leider van het onderhandelingsteam met de VS. Iran herhaalt ook eisen zoals het vrijgeven van bevroren tegoeden en het opheffen van economische sancties. De Amerikaanse president Trump wil dan weer dat de VS zich net strenger opstelt tegenover Iran. Aanvoerder Christian Burgess verlaat voetbalclub Union. De Brit speelde in totaal 6 seizoenen bij de Brusselaars, promoveerde in 2021 mee naar de eerste klasse en won sindsdien ook 1 landstitel en 2 bekerfinales met Union. Maar na 262 wedstrijden stopt nu de samenwerking tussen Burgess en Union. Het contract van de 34-jarige verdediger eindigt op het einde van dit seizoen en wordt dus niet verlengd. In de wielerronde van Italië voor vrouwen heeft roze truidraagster Elisa Balsamo de 2e etappe gewonnen. De Italiaanse haalt het in een massasprint voor de Ierse Lara Gillespie en haar landgenote Chiara Consoni. Balsamo werd gisteren ook al uitgeroepen tot winnares van de openingsetappe nadat de oorspronkelijke winnares, de Nederlandse Lorena Wiebes, uit koers werd gezet. Volgens de wedstrijdjury was haar fiets te licht. En de mannen die zijn bezig aan hun slotetappe, Jonas Vingegaard is wel al zo goed als zeker eindwinnaar van deze Giro. Vanmiddag meer wolken, vooral in het zuiden en het centrum is er kans op lichte regen. We halen tot 24 graden. Morgen eerst brede opklaringen, al snel wordt het bewolkt. Lokaal is er kans op een bui, opnieuw dan tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio Bene.
4: Radio Bene, top.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers, AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

0: dinsdag op Radio Bene.
1: Radio Bene Italiaanse 40.
0: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
1: Met de grootste Italiaanse evergreens.
0: Stem nu op jouw favorieten via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
1: Radio Bene Italiaanse 40.
0: Dinsdag namiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.
2: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Allee, verras mij eens.
3: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
5: Dat ga ik eens proberen.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht hè.
2: Rustig,
1: Sjaan. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
5: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
5: Immoscoopman.
7: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Allee, verras mij eens.
7: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
9: Dat ga ik eens proberen.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Radio BNE.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Bij een actie in de Brusselse wijk Peterbos is een groot deel van een drugsbende opgerold. Veel bezoekers kregen vandaag een verrassende kijk op grote werven tijdens Open Wervendag. En Parijs viert de Champions League van PSG in mineur. De winst na de chaos en de vernielingen van gisteren. De Brusselse federale gerechtelijke politie heeft deze week 27 mensen opgepakt bij een grootschalige actie tegen een drugsbende die actief was in de beruchte wijk Peterbos in Anderlecht. De politie gaat ervan uit dat de drugshandel in Brussel een zware slag is toegebracht. Koen Braakman, wat weten we?
1: Wel, de actie vond vorige dinsdag plaats. Er waren verschillende huiszoekingen in het Brusselse. Er werden drugs gevonden, wapens, 10.000 euro's aan cash en ook auto's. 27 mensen werden dus opgepakt en de onderzoeksrechter heeft er al 10 aangehouden. De actie was gericht tegen het hele netwerk van de bende, zegt Anne Berger van de federale politie.
2: We hebben verschillende lagen kunnen arresteren. Zowel de mensen die drugs op straat verkopen, als de mensen die de logistiek regelen, als de mensen die dan nog een laag hoger staan en die ervoor zorgen dat de drugs Brussel binnenkomt en dat die herverdeeld en herverpakt wordt. Dat is wel een grote klap voor het milieu in Brussel, drugsmilieu in Brussel, maar het probleem is natuurlijk nog niet opgelost.
1: Het onderzoek naar de bende werd vorig jaar al opgestart. De politie geeft niet meer uitleg, maar volgens onze informatie zou het gaan om een drugsbende waarvan de leider en 40 leden binnenkort voor de rechter moeten komen voor de grootschalige invoer van cocaïne uit Zuid-Amerika. En je hoorde al, de politie maakt zich sterk dat de drugshandel in de hoofdstad een gevoelige slag is toegebracht, maar de strijd is dus nog niet gestreden.
0: Dankjewel, Koen. 73.000 bezoekers gingen vandaag langs op een van de bijna 130 werven in Vlaanderen tijdens de 19e Open Wervendag. In Bertem bijvoorbeeld wordt een stalen boogbrug gebouwd die ze komend najaar over de E40 zullen leggen. Gunter Joosse volgde daar de rondleiding.
3: We zitten ongeveer aan een totaal van, ik ga nog even mijn speakbriefje kijken, 1800 ton staal.
4: Een ingenieur legt haarfijn de details uit van de nieuwe boogbrug die naast de snelweg in elkaar wordt gelast. Dan volgt letterlijk het hoogtepunt. Een klim tot 35 meter hoog in de brug. En dat maakt indruk.
5: Een heel mooi uitzicht.
3: Wij wonen hier in de buurt, kinder. Ik zie mijn huis kinder van hieruit. En dan als ik op die steenweg rijd, dan zie ik eigenlijk de brug al van in de verte. Het gaat iets schoons zijn. Heel indrukwekkend. Ja, je kunt echt heel ver kijken en echt leuk om te zien.
6: Het is echt mooi. Maar boven komen, dat is gaan. Maar beneden, dat weet ik nog niet.
4: De werken aan de brug veroorzaken best wat verkeershinder. Agentschappen Wegen en Verkeer is blij dat het nu eens kan laten zien wat er precies in de werf gebeurt, zegt woordvoerder Anton de Koster.
7: Vandaag is een kans voor ons om eigenlijk de werf achter de schermen te laten zien en om ook een beetje uitleg te geven bij waarom er nog altijd een snelheidsbeperking geldt in de werfzone en andere praktische zaken.
4: Meer dan 1300 bezoekers zijn hier vandaag komen kijken.
0: In Parijs wordt de overwinning gevierd van voetbalclub Paris Saint-Germain tegen Arsenal in de Champions League. De spelers zijn zo'n kwartier geleden geland. Maar inmiddels is ook duidelijk dat het geweld gisteravond na de overwinning grootschalig was met honderden gewonden. Frank Renaud.
8: In heel Frankrijk kwam het tot gewelddadigheden, zoals vechtpartijen met de politie, plunderingen van winkels, brandstichting en vernielingen. In totaal zijn 780 mensen opgepakt, maakte de minister van Binnenlandse Zaken bekend. Een groot deel van de arrestaties had plaats in Parijs. Daar werden ook tientallen minderjarige relschoppers aangehouden. Er vielen veel slachtoffers. Zeker 219 mensen raakten gewond, van wie 8 ernstig. Ook werden 57 politiemensen verwond. In Parijs viel 1 dode, een motorrijder die 's nachts tegen een betonblok aanreed op een afgesloten afrit. De Franse regering en de burgemeester van Parijs noemen het geweld onacceptabel. De slachtoffers en de schade werpen een schaduw over de feestelijkheden die nu gaande zijn in Parijs rond de huldiging van de voetballers van PSG.

0: Sudan.
1: Zuid-Sudan is hoofdzakelijk christelijk, maar in dit vluchtelingenkamp bij de hoofdstad Juba horen we vooral de oproep tot het moslimgebed. De meerderheid van de vluchtelingen hier komt dan ook uit Sudan, waar vooral moslims wonen. Een man uit El Fasher in de Soedanese regio Darfur drukt zijn dankbaarheid uit voor de gastvrijheid van de Zuid-Soedanezen. Maar daar zijn grenzen aan. We worden in het kamp voortdurend aangeklampt door mensen die klagen dat ze geen voedsel, geen medische hulp krijgen. Er is gewoon te weinig hulp voorhanden voor zoveel mensen. Zuid-Soedan vangt nu al 1,6 miljoen vluchtelingen uit Soedan op en dat zet het humanitaire systeem onder zware druk, zegt Chris Nyamandi van de organisatie Save the Children.
2: So this is straining the services that we already have in South Sudan.
1: En dat terwijl Zuid-Soedan zonder die instroom al een humanitaire ramp meemaakt.
0: Op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros in Parijs heeft Magali Kempe zich geplaatst voor de kwartfinales in het dubbelspel. Samen met haar Sloveense dubbelpartner Andrea Klepac klopte ze een Slovaaks-Brits duo in twee sets, 6-2 en 7-5. In de kwartfinale nemen ze het op tegen een Tsjechisch-Amerikaans duo. En ook Elise Mertens speelt nog in het dubbelspel. Haar wedstrijd is ten vroegste morgen. Overal droog vanavond en vannacht met wolken en opklaringen. Minimaal tussen 8 en 16 graden. Morgen halen we nog 24 graden. Eerst zijn er opklaringen. In de namiddag is het bewolkt met hier en daar een bui. We hadden het over de grootschalige actie tegen een drugsbende in de wijk Peterbos in Anderlecht. De politie pakte 27 mensen op en vond ook drugs, wapens en tienduizenden euro's aan cashgeld. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio BNE. Radio BNE, tophits.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Oh, wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Mi-au șan în venit dormzit. Tic deg mă huste.
1: Val de val volk en val de waar. Gezwiet u kapot en wat toed dan? Riene pakken. De sangria loopt mijn oren uit. Totel deugt niet en dat eten moet ik niet hebben. En s'avonds gewoon laan. Stroot in, stroot nooit. Ik heb geen voeten in hier. En dan denk ik dikwijls aan dat plutske. Voor dat

0: 1970 en Zaner, Spanje. En wat doet dan voor de Ambras?
1: Mijn god, ze zei zo geren broon, zei ze. Alle dagen dat je zag van,
0: smeert mijn rug eens in.
1: En ik heb maar papa met deze smeerlapper aan.
0: En souvenirjes kopen.

Maar niet meer gezing met die flauwekul. De derde spoor dan zijn een nikkel. Blijf thuis en god is een eentje naar Sint-Anne. En daar blijf ik dan, forever.

0: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepomp droogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.

0: eigenaar gevonden. Word jij de volgende? Want elke laatste zaterdag van de maand kan je met Lotto nu ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan. Radio BNE.
1: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 6 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Iris van Impen. Bij een actie in de Brusselse wijk Peter Bos is een groot deel van een drugsbende opgerold. Veel bezoekers kregen vandaag een verrassende kijk op grote werven tijdens Open Wervendag. En Parijs viert de Champions League winst van PSG in mineur na de chaos en vernielingen van gisteren. De Brusselse federale gerechtelijke politie heeft deze week 27 mensen opgepakt bij een grootschalige actie tegen een drugsbende die actief was in de beruchte wijk Peterbos in Anderlecht. De politie gaat ervan uit dat de drugshandel in Brussel een zware slag is toegebracht. Koen Braakman, wat weten we?
1: Wel, de actie vond vorige dinsdag plaats. Er waren verschillende huiszoekingen in het Brusselse en daar waren 300 politiemensen bij betrokken, wat toch zeer veel is. Er werden drugs gevonden, wapens, 10.000 euro's, cash en auto's. 27 mensen werden dus opgepakt en de onderzoeksrechter heeft er 10 aangehouden. De actie was gericht tegen het hele netwerk van de bende, zegt Anne Berger van de federale politie.
2: We hebben verschillende lagen kunnen arresteren. Zowel de mensen die drugs op straat verkopen, als de mensen die de logistiek regelen, als de mensen die dan nog een laag hoger staan en die ervoor zorgen dat de drugs Brussel binnenkomt en dat die herverdeeld en herverpakt wordt. Dat is wel een grote klap voor het milieu in Brussel, drugsmilieu in Brussel, maar het probleem is natuurlijk nog niet opgelost.
1: Het onderzoek naar de bende werd vorig jaar al opgestart. De politie geeft daarover niet meer uitleg, maar volgens onze informatie zou het gaan om een drugsbende waarvan 40 leden binnenkort voor de rechter moeten komen voor de grootschalige invoer van cocaïne uit Zuid-Amerika.
0: Dankjewel, Koen. 73.000 bezoekers gingen vandaag langs op een van de bijna 130 werven in Vlaanderen tijdens de 19e Open Wervendag. In Bertem bijvoorbeeld wordt een stalen boogbrug gebouwd die ze komend najaar over de E40 zullen leggen. Gunter Joosen volgde daar de rondleiding.
3: We zitten ongeveer aan een totaal van, ik ga nog even met een spiekbriefje kijken, 1800 ton staal.
4: Een ingenieur legt haarfijn de details uit van de nieuwe boogbrug die naast de snelweg in elkaar wordt gelast. Dan volgt letterlijk het hoogtepunt. Een klim tot 35 meter hoog in de brug. En dat maakt indruk.
5: Een heel mooi uitzicht.
3: Wij wonen hier in de buurt, kinder. Ik zie mijn huis kinder van hieruit. En dan als ik op die steenweg rijd, dan zie ik eigenlijk de brug al van in de verte. Het gaat iets schoon zijn.
6: Heel indrukwekkend. Ja, je kunt echt heel ver kijken en echt leuk om te zien.
7: Het is echt mooi. Maar boven komen, dat is gaan. Maar beneden, dat weet ik nog niet.
4: De werken aan de brug veroorzaken best wat verkeershinder. Agentschappen Wegen en Verkeer is blij dat het nu eens kan laten zien wat er precies in de werf gebeurt, zegt woordvoerder Anton de Koster.
8: Vandaag is een kans voor ons om eigenlijk de werf achter de schermen te laten zien en om ook een beetje uitleg te geven bij waarom er nog altijd een snelheidsbeperking geldt in de werfzone en andere praktische zaken.
4: Meer dan 1300 bezoekers zijn hier vandaag komen kijken.
0: Hulporganisaties in Zuid-Soedan waarschuwen dat de vluchtelingensituatie in Zuid-Soedan onhoudbaar wordt door de blijvende instroom van vluchtelingen uit Soedan. Daar is al meer dan 3 jaar burgeroorlog. Vele vluchten naar het zuiden. Stijn Verkruijsen is in een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan.
9: Zuid-Soedan is hoofdzakelijk christelijk, maar in dit vluchtelingenkamp bij de hoofdstad Juba horen we vooral de oproep tot het moslimgebed. De meerderheid van de vluchtelingen hier komt dan ook uit Soedan, waar vooral moslims wonen. Een man uit El Fasher in de Soedanese regio Darfur drukt zijn dankbaarheid uit voor de gastvrijheid van de Zuid-Soedanezen. Maar daar zijn grenzen aan. We worden in het kamp voortdurend aangeklampt door mensen die klagen dat ze geen voedsel, geen medische hulp krijgen. Er is gewoon te weinig hulp voorhanden voor zoveel mensen. Zuid-Soedan vangt nu al 1,6 miljoen vluchtelingen uit Soedan op. En dat zet het humanitaire systeem onder zware druk, zegt Chris Nyamandi van de organisatie Save the Children.
10: So this is straining the services that we already in South Sudan.
9: En dat terwijl Zuid-Soedan zonder die instroom al een humanitaire ramp meemaakt.
0: In Parijs wordt de overwinning gevierd van voetbalclub Paris Saint-Germain tegen Arsenal in de Champions League. De spelers zijn onderweg naar de Eiffeltoren. Maar inmiddels is ook duidelijk dat het geweld gisteravond na de overwinning grootschalig was met honderden gewonden. Frank Renaud.
11: In heel Frankrijk kwam het tot gewelddadigheden, zoals vechtpartijen met de politie, plunderingen van winkels, brandstichtingen.

0: 52 politiemensen verwond. In Parijs viel 1 dode, een motorrijder die 's nachts tegen een betonblok aanreed op een afgesloten afrit. De Franse regering en de burgemeester van Parijs noemen het geweld onacceptabel. De slachtoffers en de schade werpen een schaduw over de feestelijkheden die nu gaande zijn in Parijs rond de huldiging van de voetballers van PSG.
1: Het bondsparket eist strenge straffen voor Charleroi en Standard na de ontspoorde wedstrijd van vorige week. Standard zou 3 wedstrijden zonder thuisfans moeten spelen, Charleroi 4. Na de wedstrijd ontaarde het helemaal toen Charleroi-spelers de Standard-fans gingen uitdagen. Het kwam ook tot confrontaties tussen supporters van beide ploegen. 2 Charleroi-spelers, Keita en Chedler, moeten 3 matches schorsing vrezen. Doelman Coné 4. Het waren vooral zij die de Standard-supporters gingen uitdagen. Het is overal droog vanavond en vannacht met wolken en opklaringen. Minima tussen 8 en 16 graden. Morgen halen we nog 24 graden. Eerst zijn er opklaringen. In de namiddag is het bewolkt met hier en daar een bui. We hadden het over de grootschalige actie tegen een drugsbende in de wijk Peterbos in Anderlecht. De politie pakte 27 mensen op en vond ook drugs, wapens en tienduizenden euro's aan cashgeld. Meer op vrtnieuws.be.
2: Dankjewel. Goedenavond. Richting binnenland vertraagt het verkeer op de E40 tussen Drongen en Sinderijs-Westrem. Naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeke en op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. Een kwartier erbij op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. En 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de binnenring rond Brussel ook 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jette. En op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
3: Radio BNE, The Ratback.
4: Vanessa van Hoven.
2: Goedenavond, mei gaat zijn laatste uren in. Ik stel voor dat we die samen doorbrengen en we gaan voor een 10 voor sfeer en gezelligheid. Daar zorgt onder andere Duke Ellington voor, die 105 jaar geleden werd geboren.
3: Radio BNE, The Ratback.

Sinatra and Sik, zoals hij al 13 jaar het programma opent, na het nieuws van 6 uur. Dus af en toe krijgt hij daar gezelschap voor. Zo vriendelijk zijn wij dan ook. How are you fixed for love? Een vraag die hij stelde aan de bevallige Keely Smith. Keely was een heel gevierde jazzzangeres in de jaren 50, terwijl Marilyn Monroe de grote ster van het witte doek was. Marilyn werd vandaag exact

0: 100 jaar geleden geboren als Norma Jean Mortensen. Maar terwijl Kiri Smith 89 mocht worden, is Monroe al gestorven op haar 36e.
1: The French are glad to die for love. They delight.

0: Marilyn Monroe, geboren op 1 juni 1926. Een icoon met een iconisch liedje, Diamonds Are a Girl's Best Friend. Je moet het Helmut Lotti niet vertellen. Die schreef zelf een lied over een meisje met een hele dure smaak. Dat zal hij niet zingen tijdens Radio Bene, The Rat Pack Live in Concert Best of Christmas op zondag 8 november. Maar hij mag dat vanavond al doen.
1: You start a love affair. You think you're getting there, but oh, there are some troubles.

Hans Mortelmans en groep over de magnifieke billen van zijn deux-chevaux. En daarvoor Helmut Lotti met The Most Expensive Girl. Helmut is een van de artiesten die er zeer graag wilde bij zijn op ons allerlaatste concert van Radio BNE, The Rat Pack. We trekken daarvoor opnieuw naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Voor twee concerten, allebei op zondag 8 november. We brengen uiteraard de VRT Big Band mee. Heel veel strijkers, één harp en de allermooiste kerstliedjes en swingklassiekers. We nemen die concerten op voor de radio, maar niet voor tv. Dus als je het graag wil zien, dan kun je tickets bestellen via het Radio BNE-kanaal op VRT Max. We gaan samen herinneringen maken voor het leven. Dat is bij deze plechtig beloofd.

0: Hanna Sopakua, singer-songwriter en bassisten uit Nederland om in de gaten te houden. 24 is ze en een reizende ster in de wereld van de jazz, soul en R&B. Dus deze single wilde ik je niet onthouden. I wish that things could always be the same.
1: Radio Bene, The Rat Pack.
0: Geen album van de week vandaag, wel een artiest van de week. Niet alleen Marilyn Monroe werd geboren op een 1 juni, ook orkestleider Nelson Riddle. En wel 105 jaar geleden, op 1 juni 1921. Het is bijna een wonder dat hij er kwam, want zijn moeder heeft 6 miskramen gehad en 1 babytje is ook doodgeboren. Wat enig is, heeft grote waarde, wil het spreekwoord. En dat is in het geval van Nelson Riddle zeker waar. De arrangeur, componist en bandleider werkte samen met alle groten van de jazz. Van Sinatra en Ella over Dean Martin en Peggy Lee tot Rosemary Clooney en later ook nog Linda Ronstadt. Dirigenten wilden werken met de sterren en sterren wilden heel graag werken met Nelson Riddle. Ja.

0: op Radio Bene.
1: Radio Bene Italiaanse 40.
0: Want ook wij vieren de Italiaanse feestdag.
1: Met de grootste Italiaanse evergreens.
2: Lasciatemi cantare.
0: Stem nu op jouw favorieten via het Radio Bene kanaal op VRT Max.
1: Radio Bene Italiaanse 40.
0: Dinsdagnamiddag vanaf 1 uur op Radio Bene.

0: Eerst Ella met het orkest van Nelson Riddle. En daarna Mel Torme in 1956. Lulu's Back in Town. Ik kon niet zo snel een jazzzangeres vinden die Lulu heet. Dus ik heb Louis meegebracht. Die kroont de pannen van het dak.
1: Man, there goes Mac the Knife.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

De tijdloze klasse van Louis Armstrong, Mac the Knife. Neve is 22, komt uit Nederland, maar het zou mij niet verwonderen als zij ook over tijdloze klasse beschikt. Vorige maand stond ze in de Roma, gewapend met maar één EP'tje. Maar je moet haar maar 3 maten horen zingen om te weten: wow, dit is goed. En dit is goed. De nieuwe single van Neve, Until My Last Breath.

Dit is een artiest waarvan ik spijt heb dat ik hem nooit live heb gezien. Zanger, gitarist, componist, humorist en duidelijk hele fijne mens Henri Salvador met een liedje van Jacques Dutronc, Mademoiselle. Alle meisjes en jongens, dames en heren en non-binaire zijn zeer welkom in de Koningin Elisabethzaal op zondag 8 november voor Radio BNE, The Rat Pack Live in Concert Best of Christmas. Met Helmut Lotti, Lies en Yannick Bovie als eerste namen. Maar er volgen er nog. Ik neem je graag nog eens mee naar ons concert van 2 jaar geleden, toen er voor de VRT Big Band 2 schelmen stonden met de joviale, qua jongens uitstraling van de originele Ratpackers Dean Martin en Sammy Davis Jr.

0: graag.
1: Clemens en Van Geel met de VRT Big Band tijdens de Red Pack in concert. Fly me to the moon, vlieg me naar de maan. Het is trombonist Dre Peremans die de VRT Big Band leidt en ook alle arrangementen maakt. Maar wij staan vanavond even stil bij de verjaardag van Nelson Riddle. Een verjaardag die hij zelf niet meer kan vieren. Riddle werd geboren op 1 juni 1921, maar hij heeft honderden magnifieke opnames nagelaten. Veel in de jaren 50 en 60, maar in de jaren 80 maakte hij een aantal albums met Linda Ronstadt. En die waren allemaal goed voor platina. Want

Linda Ronstadt met dat fantastische orkest van Nelson Riddle. 40 jaar geleden, I Love You for Sentimental Reasons. En dit is de Vlaamse zangeres en pianiste Yara met haar allermooiste kleren aan. Helemaal klaar om te paraderen over The Ritz.

0: Abita Bolaretz. Abita Bolaretz.
1: Radio Bene, the Rat Pack.

0: De lieftallige Blossom Dearie. Leen Jongewaard overleed op 4 juni 96. Dat zal volgende week dus precies 30 jaar geleden zijn. Reden genoeg om hem nog eens te draaien in de Kloene Club op Radio Bene.
1: Elke zondagmiddag bracht hij toffies voor me mee. Ik weet nog de spelletjes die opa met me deed. Restaurantjes,

0: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impen. De Brusselse federale gerechtelijke politie heeft 27 mensen opgepakt bij een grootschalige actie tegen de drugshandel in Brussel. En dan vooral in de beruchte wijk Peter Bos. De actie was vorige dinsdag en er namen 300 agenten aan deel. De onderzoeksrechter heeft intussen 10 mensen aangehouden. Anne Berger van de federale politie.
1: Het gaat om een grote criminele organisatie die vooral actief was in de wijk rond Peterbos en de omgeving van het station, de metrostation Saint-Guidon in Brussel. Daar hebben we eigenlijk verschillende huiszoekingen gedaan, 27 arrestaties kunnen verrichten. Daar zijn ook vuurwapens gevonden. Daar zijn aanzienlijke hoeveelheden drugs gevonden, voornamelijk cannabis en cocaïne. En we hebben eigenlijk ook een plek ontdekt of plekken ontdekt waar die drugs toekomen en dan herverdeeld worden, verpakt worden in kleine pakketjes om die dan op de verkooppunten te kunnen verkopen.
0: Het onderzoek naar de bende werd vorig jaar al opgestart en volgens onze informatie zou het gaan om een bende waarvan nu al tientallen leden zich binnenkort moeten verantwoorden voor de rechter. Het aantal rokers in ons land daalt, maar volgens wetenschappers niet snel genoeg. Vandaag rookt nog zo'n 18% van de bevolking ouder dan 15. En dat is zo'n 5% minder dan 10 jaar geleden. Op deze Werelddag zonder tabak waarschuwt Gezondheidsinstituut Cienzano dat ons land zo de doelstelling van een rookvrije generatie tegen 2040 niet haalt. Epidemioloog Brecht de Vleeschouwer.
2: Ondanks de belangrijke stappen die al gezet zijn in de richting van een rookvrije generatie, tonen onze projecties toch aan dat we die targets waarschijnlijk niet gaan halen. Het beleid moet daarom blijven inzetten op maatregelen die tabaksproducten minder aantrekkelijk, minder zichtbaar, minder toegankelijk en ook duurder maken, want dat zijn de meest effectieve manieren om roken te verminderen.
0: In het voetbal is de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen aan de gang. AA Gent en Racing Genk strijden nog om het allerlaatste Europees ticket. Ze zijn een half uur ver in de wedstrijd en Tom Boudweel, is daar al iets gebeurd?
3: Er is al iets gebeurd, maar eigenlijk te weinig om van een fantastische wedstrijd te spreken. Om dan punt te zetten achter het seizoen met een weergaloze prestatie. Maar dat moet je niet meteen verwachten. Ook van twee ploegen die het toch moeilijk hebben gehad de voorbije weken, de voorbije maanden. Maar er zit nog een troostprijs in. De winnaar dus mag naar de tweede voorronde van de Conference League. En voorlopig kunnen we nog niet zeggen wie dat zal worden. Omdat het een gelijke stand is. Omdat de wedstrijd gewoon in evenwicht is. Kanka heeft al 2 keer gedreigd voor de thuisploeg en Heijmans en Steukers deden dat voor de bezoekers. Maar we hebben nog geen doelpunten gezien in dat eerste half uur. 0-0.
0: Dankjewel, Tom. En wielrennen nog. Jonathan Milan heeft de laatste etappe in de Ronde van Italië zo pas gewonnen. De Italiaan won de verwachte massasprint in Rome voor zijn landgenoot Lonardi en de Fransman Penoë. De eindzege van de Deen Jonas Vingegaard kwam niet meer in gevaar. Hij won nu al 3 grote rondes. Vingegaard is pas de 8e renner ooit die daarin slaagt. Overal droog vanavond en vannacht met wolken en opklaringen. Minima tot 16 graden. Morgen halen we nog 24 graden. Eerst zijn er opklaringen. In de namiddag meer wolken met hier en daar ook een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel. Op de E40 richting binnenland is er hinder tussen Drongen en Sindenijs-Westrem. Komt door een defect voertuig op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen komen er 10 minuten bij op de E17 vanaf Kruijbeke en op de Antwerpse ring een kwartier extra richting Nederland tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost.
5: Radio Bene, The Ratback.
6: Vanessa van Hoven.
5: Radio Bene, The Ratback.
6: Vanessa van Hoven.

Zelfs de computer leek heel even van slag door K-Star, een beauty in de jaren 40 en 50, toen miljoenen mannen hoopten op een moment zoals dit, waarop ze met haar alleen konden zijn, between a kiss and a sigh. Oké. Onze lippen zijn er helemaal klaar voor. Maak dat het de moeite is, Katie Lang.

Benoît Dutronc, Plus je t'embrasse. En daarvoor Katie Lang met een liedje waarvoor Oscar Hammerstein de tekst schreef. En wat voor een tekst. Give me a kiss to build a dream on. Dat moet toch echt een van de meest verrukkelijke zinnen aller tijden zijn. Maken ze dat soort muziek niet meer? Toch wel hoor. Muziek die werd geschreven met het hart en met de hormonen. En veel minder voor de centen. Jalen Ngonda doet dat uitstekend. MUZIEK

32 ondertussen. En je kunt hem de komende maanden een paar keer aan het werk zien in Nederland. Hem en zijn Doctrine of Love. Oké, aan het Eurovisie Songfestival van dit jaar hebben we geen blijvend letsel overgehouden, maar ook geen blijvende herinneringen, geef toe. Dan waren de edities van vroeger veel meer memorabel. Dit was Tonia voor ons land in 1966.

Goed, hè. Tonja en het festivalorkest. Een beetje suiker, een beetje stroop. Een verzameling van Un peu de poivre, un peu de sel. Binnenkort mag ik het nieuwe album van Richard Marx meebrengen als album van de week. Marx is de man die in 1989 een wereldhit scoorde met Right Here Waiting For You. Maar dit jaar heeft hij een jazzplaat gemaakt. En daar wilde zelfs Rod Stewart heel graag aan meewerken.

Richard Marx in duet met Rod Stewart op zijn gloednieuwe swingalbum After Hours, waaruit binnenkort dus nog veel meer. Jammer natuurlijk dat die mannen er niet bij zijn op 8 november in de Koningin Elisabethzaal. Het zal er dus ook nooit meer van komen, want die dag geven wij onze laatste twee concerten ooit met de VRT Big Band. Op de radio klinkt dat super, zo'n live big band, maar in de zaal krijgt dat allemaal nog iets veel magischer. Vraag maar aan Natalia. Die kan erover meespreken.

0: Radio Bene, The Ratback.
1: Vanessa van Hoven.

0: be like you, you know.
1: No, you don't, bud. Serious.
2: Robbie Williams met Ollie Murs. Twee vrolijke apen met muziek uit The Jungle Book. En daarvoor Natalia samen met de VRT Big Band. Topmoment tijdens Radio Bene, de Red Pack in concert 2 jaar geleden. Natalia was er dit jaar heel graag opnieuw bij geweest. Maar het lukt helaas niet agendagewijs. Wie er wel nog komen meefeesten, naast Helmoet, Yannick en Lies, dat kom je allemaal te weten in de loop van de komende weken en maanden. Hier op de zondagavond bij Radio Bene.
3: Jong, blijf altijd jong. Dat was het liedje dat mijn moeder altijd zong. Als je maar jong genoeg bent, ken je nog geen spijt. De toekomst is een toverbal, een zee van tijd. Als dwarse puber lag ik dagen in mijn bed. Ik leefde ongezond, een vette hap, een frietje met. Dronk veel te veel met al mijn vrienden in de kroeg.

altijd jong, maar net niet jong genoeg meer om alle trappen nog flux te nemen in zijn herenhuis aan de Amsterdamse Keizersgracht. Pand staat te koop voor 6 miljoen. Je kunt de foto's allemaal online zien. Veel slaapkamers, een aantal badkamers, een piano, ettelijke gouden platen aan de muur. Die zal hij wel mee verhuizen, neem ik aan. Een dakterras, een tuin en een uitzicht om erg gelukkig van te worden. Maar dat mag ook wel voor 6 miljoen.

The Red Pack is een programma voor al je zintuigen. Niet alleen je oren worden verwend, ook aan de ogen werd gedacht. Jo Leemans werd zielsgelukkig van die blauwe kijkers van jou, terwijl de platters hun tranen voelden opwellen, doordat hun hart eerst in brand stond en daarna was uitgedoofd. Smoke gets in your eyes. Oké, memorabele versies van It's Oh So Quiet. Roept u maar. Ah, die van Betty Hutton uit 51, helemaal juist. Die van Björk uit 95 uiteraard. En die van Loredana met de VRT Big Band in 2022.

Loredana met de VRT Big Band. 4 jaar geleden, It's Oh So Quiet. En doe maar meteen ook een applaus voor Nelson Riddle. Die werd geboren op 1 juni 1921 in New Jersey. Zijn invloed op de swing en jazz kan niet worden overschat. Van de jaren 40 tot halverwege de jaren 80 begeleidde hij de grootste artiesten, componeerde en arrangeerde hij honderden liedjes en stond hij ook aan het hoofd van zijn eigen orkest. In 1950 won het liedje Mona Lisa de Oscar voor beste originele song. Zang Nat King Cole, arrangement Nelson Riddle. Die versie werd in 1992 ook opgenomen in de Grammy Hall of Fame.

Nat King Cole, met de muzikale signatuur van Nelson Riddle. Mona Lisa, een schilderij van een song. Zo jammer toch dat schilderijen niet kunnen praten, tenzij dan in de wereld van Harry Potter. Seth MacFarlane en Norah Jones hopen het toch ook ooit nog eens te mogen meemaken.

0: of you.
1: Seb en Nora. En dan nu de fenomenale Emma Smit. Ik weet het, veel Britser kan een naam niet klinken, maar buiten die naam is er echt helemaal niks doorsnee aan Emma Smit. Ik vind haar fenomenaal.

nostalgie met Sabine Tils en het Durp. Vergeet je niet te stemmen voor de Italiaanse 40 van overmorgen tussen 1 en 4. Nog een hele gezellige avond. En ik ben er morgenochtend om 10 uur terug voor Radio BNI. Gewoon genieten. Graag tot dan.

0: is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Brussel heeft de politie 27 mensen opgepakt bij een grootschalige actie tegen de drugshandel in de stad en dan vooral in de beruchte wijk Peterbos. De actie werd vorige dinsdag al gehouden, maar het nieuws is nu pas bekend. Er werden 300 agenten ingezet en de onderzoeksrechter heeft intussen al 10 mensen aangehouden, zegt Anne Berger van de federale politie.
1: Het gaat om een grote criminele organisatie die vooral actief was in de wijk rond Peterbos en de omgeving van het station, de metrostation Saint-Guidon in Brussel. Daar hebben we eigenlijk verschillende huiszoekingen gedaan, 27 arrestaties kunnen verrichten. Daar zijn ook vuurwapens gevonden. Daar zijn aanzienlijke hoeveelheden drugs gevonden, voornamelijk cannabis en cocaïne. En we hebben eigenlijk ook een plek ontdekt of plekken ontdekt waar die drugs toekomen en dan herverdeeld worden, verpakt worden in kleine pakketjes om die dan op de verkoop te kunnen verkopen.
0: Het aantal rokers in ons land daalt, maar volgens wetenschappers niet snel genoeg. Vandaag rookt nog zo'n 18% van de bevolking ouder dan 15. Dat is zo'n 5% minder dan 10 jaar geleden. Op deze Werelddag zonder tabak waarschuwt Gezondheidsinstituut Sciensano dat jonge mensen vaker naar de e-sigaret grijpen. Maar ook die vormt een gezondheidsrisico, zegt epidemioloog Brecht de Vleeschouwer.
2: Ongeveer 15% van de jongeren tussen de 15 en 24 rookt soms. Maar ondertussen is er ook al 17% dat soms elektronische sigaretten, e-cigarettes, gebruikt. En ongeveer de helft van de jongeren die e-cigarettes gebruiken geven bovendien aan dat ze daarvoor geen klassieke tabaksproducten gebruiken. Dat betekent dus dat e-cigarettes een nieuwe weg zijn om jongeren in contact te laten komen met nicotine.
0: In Myanmar in Zuid-Azië zijn tientallen mensen gedood bij een explosie. Volgens verschillende bronnen is er sprake van 46 tot 59 doden. Bij hen veel inwoners van het dorp waar de ontploffing gebeurde. Het zou gaan om explosieven van een rebellengroep die per ongeluk ontploft zijn. De rebellen hebben een onderzoek beloofd. In Myanmar woedt al 5 jaar een burgeroorlog. De militaire machthebbers vechten er tegen verschillende rebellengroepen. Sport dan. In het voetbal is de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen aan de gang. AA Gent en Racing Genk spelen nog om het laatste Europese ticket. We zitten in de tweede helft ondertussen. Tom Boudeweel, wat is de stand?
3: Nog altijd 0-0, dus we weten nog niet echt wie dat laatste ticket mag in ontvangst nemen. Er zijn wel wat kansen geweest, maar het is niet echt een boeiende wedstrijd. Het is vooral de spanning die het doet. 2 keer Kanga voor AA Gent in de eerste periode en net voor de rust. De grootste kans van de wedstrijd voor verdediger Hashioka, maar hij trapte hoog over de lat van doelman Brugmans, die Kanga 2 keer van de openingstreffer hield. Racing Genk was schuchter in zijn pogingen. Een kopballetje van Steukers. En ook in de tweede periode wat pogingen. Maar de beste kans was alweer daarnet voor invaller Sonko. Maar hij besloot in het zijnet. Nog 20 minuten hebben beide ploegen om een doelpunt te maken. Anders worden het verlengingen. 0-0.
0: Dankjewel, Tom. En in het wielrennen heeft Jonathan Milan de laatste etappe in de Ronde van Italië gewonnen. De Italiaan won de massasprint in Rome. De eindzege in de Giro is voor de Deen Jonas Vingegaard. Hij won nu al alle drie de grote rondes liever. Vingegaard is pas de 8e renner ooit die daarin slaagt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 8 en 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later bewolkt weer met lokaal kans op een bui. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Brussel heeft de politie 27 mensen opgepakt bij een grootschalige actie tegen de drugshandel in de stad en dan vooral in de beruchte wijk Peterbos. De actie werd vorige dinsdag al gehouden, maar het nieuws is nu pas bekend. Er werden 300 agenten ingezet. De onderzoeksrechter heeft intussen 10 mensen aangehouden, zegt Anne Berger van de federale politie.
1: Het gaat om een grote criminele organisatie die vooral actief was in de wijk rond Peterbos en de omgeving van de metrostation Saint-Guidon in Brussel. Daar hebben we eigenlijk verschillende huiszoekingen gedaan, 27 arrestaties kunnen verrichten. Daar zijn ook vuurwapens gevonden. Daar zijn aanzienlijke hoeveelheden drugs gevonden, voornamelijk cannabis en cocaïne. En we hebben eigenlijk ook een plek ontdekt of plekken ontdekt waar die drugs toekomen en dan herverdeeld worden, verpakt worden in kleine pakketjes om die dan op de verkoop te kunnen verkopen.
0: Het aantal rokers in ons land daalt, maar volgens wetenschappers niet snel genoeg. Vandaag rookt nog zo'n 18% van de bevolking ouder dan 15 en dat is 5% minder dan 10 jaar geleden. Op deze Werelddag zonder tabak benadrukt Gezondheidsinstituut Cienzano dat tabak en andere nicotineproducten, ondanks de dalende trend, toch nog altijd een belangrijke oorzaak zijn van ziekte en sterfte. Epidemioloog Brechtus Vleeschouwer.
2: Roken is namelijk geassocieerd met verschillende ernstige ziekten, zoals verschillende kankers, hart- en vaatziekten en chronische ademhalingsproblemen. En vandaag zijn daarom nog steeds meer dan 9500 sterfgevallen per jaar in België geassocieerd met roken. En dat komt overeen met ongeveer 1 overlijden per uur.
0: De voorbije dag zijn ruim 560 deelnemers van de 20 kilometer van Brussel verzorgd moeten worden. Dat meldt het Rode Kruis. 24 deelnemers van het loopevenement moesten ook naar het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige oververhitting. Het warme weer heeft ook in Nederland geleid tot heel wat interventies bij verschillende loopwedstrijden daar. Bij de marathons in Amersfoort, Utrecht en Groningen werden verschillende lopers onwel door de hitte. Enkele deelnemers moesten ook worden gereanimeerd. In het museum Centre Pompidou-Metz in Frankrijk is een banaan gestolen die deel uitmaakt van het bekende kunstwerk van de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan. In het werk is een banaan met duct tape op de muur geplakt. De banaan staat symbool voor vergankelijkheid en het werk bevraagt de waarde van kunst. Het kunstwerk kent een bewogen geschiedenis. Een ander exemplaar ervan werd ooit gekocht door een ondernemer die er bijna 6 miljoen euro voor betaalde en de banaan gewoon opat. Ook in het museum in Metz, waar de banaan nu verdwenen is, at een bezoeker eerder al eens een banaan op. Het museum heeft nu een klacht ingediend tegen onbekenden. En in het voetbal is de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen aan de gang. AA Gent en Racing Genk spelen nog om het laatste Europese ticket. Na 90 minuten stond het nog 0-0 en ook de verlengingen zitten er bijna helemaal op. Tom Boudeweel is er nu wel al gescoord.
3: Ja, Racing Genk heeft gescoord, maar er komt een penalty aan. Dat heeft Lothar Donte bepaald. De VAR zal nog wel eens moeten kijken. Robin Mirisola heeft het enige doelpunt gemaakt. 5 minuten in de eerste verlenging in een hele saaie wedstrijd. Dus voorlopig Racing Genk nog in het voordeel.
0: Oké, dankjewel Tom. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 8 en 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later bewolkt weer met lokale kans op een bui. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Ik hoor het.
1: Radio Bene.
0: De tijd van je leven.
1: WRT Radio Bene.
2: Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen en witte vlokken schuin uiteenslaan op de kruinen, wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijk en duin de grijze nevel valt, wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land, mijn vlak land, wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land

en barre oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water.

Lichter van als keilies, wanneer de noordenwind de vlakte vieren heeft, wanneer de noordenwind onze adem steelt, dan kraakt mijn land, mijn vlak land, wanneer de schelde blinkt in de zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zonjapon.

0: Beminde gelovigen, gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olá.
0: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé, olá.
0: En wat ik daar zag, heeft me blij gemaakt.
1: Olé, olá.
0: Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
1: Olé.
0: Ik zag de grootvader van Prins en die leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olá.
0: Ah, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
1: Olé, olá.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten donker gekleurde medemensen en een misbezetene stond van voor.
1: Olé, olá.
0: En ik bezweer je, beminde gelovige.

0: En toen dacht ik, beminde gelovigen, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Olé, ola.
0: Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?
1: Olé, ola.
0: Zwijg maar van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, ola.
0: Spreek me liever van Tina Turner die ondertussen vertrokken is naar de overkant.
1: Olé.
0: Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen.
1: Olé, ola.
0: Je moest eens zien hoe aanmächtig ze achteraf nog

0: is 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. In Parijs zijn de spelers van voetbalclub Paris Saint-Germain ontvangen door de Franse president Macron in het Élysée. PSG won gisteravond de finale van de Champions League tegen Arsenal. Na de wedstrijd waren er in Parijs en ook in andere Franse steden rellen. Er vielen heel wat gewonden en ook 1 dode. De politie pakte in totaal 780 mensen op. Macron veroordeelde dat geweld.
1: Malheureusement, on a vu des scènes de violence inacceptables à Paris et dans d'autres villes. Hier soir, une bonne partie de la nuit. C'est pas le foot, ça. C'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. On sera intraitable avec ceux qui ont été attrapés. On ne veut plus voir ça. Fini.
0: Op dit moment is er ook nog een feest in het stadion van PSG aan de gang. In Londen zijn ook de spelers van Arsenal gehuldigd. Niet vanwege de finale van de Champions League, want die verloren ze dus. Maar wel omdat de voetbalclub dit seizoen de landstitel won. Dat was al 22 jaar geleden. De spelers werden in bussen door de straten rondgereden. Langs het traject stonden meer dan 1 miljoen supporters. En ook enkele Belgische fans vierden mee.
2: Het seizoen op zich was fantastisch. En het feit dat we nu eindelijk eens een parade mogen meepakken na een 22 jaar om precies te zijn, is toch wel iets speciaals.
3: We hebben er zo lang op gewacht voor dit moment, dus we moesten er gewoon bij zijn vandaag. We moesten er gewoon bij zijn. Meer willen we niet. We hebben zo hard gevallen voor de titel, we hebben hem eindelijk gepakt. Kampioen van Engeland. Come on!
2: Het is moeilijk om te verwoorden. Dat zijn emoties die bovenkomen, dat zijn gevoelens. Ja, dus, je kan dat niet meer worden beschreven. Ja, volgend seizoen staan we weer opnieuw.
0: Het gemeentebestuur van Puur-Sint-Amans wil de felle hagelbui van gisteravond laten erkennen als ramp. In de gemeente werd heel wat schade gemeld. Vooral auto's, tuinmeubels en serres raakten beschadigd. Er was tijdens het onweer ook een lokaal festival aan de gang. Daar raakte een 30-tal mensen licht gewond door de hagel. Hagelbuien met hagelstenen groter dan 3 centimeter kunnen erkend worden als ramp. Het Vlaams Rampenfonds doet dat na een advies van het KMI. In Brussel heeft de politie 27 mensen opgepakt bij een grootschalige actie tegen de drugshandel in de stad en dan vooral in de beruchte wijk Peterbos. De actie werd vorige dinsdag al gehouden, maar het nieuws is nu pas bekend. Er werden 300 agenten ingezet en de onderzoeksrechter heeft intussen ook 10 mensen aangehouden, zegt Anne Berger van de federale politie.
4: Het gaat om een grote criminele organisatie die vooral actief was in de wijk rond Peterbos en de omgeving van het station, de metrostation Saint-Guidon in Brussel. Daar hebben we eigenlijk verschillende huiszoekingen gedaan, 27 arrestaties kunnen verrichten. Daar zijn ook vuurwapens gevonden. Daar zijn aanzienlijke hoeveelheden drugs gevonden, voornamelijk cannabis en cocaïne. En we hebben eigenlijk ook een plek ontdekt of plekken ontdekt waar die drugs toekomen en dan herverdeeld worden, verpakt worden in kleine pakketjes om die dan op de verkooppunten te kunnen verkopen.
0: Bij een verkeersongeval in Genk is een vrouw van 73 uit Hasselt om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde aan de afrit Genk Centrum van de E314. Om een nog onbekende reden kwam de vrouw in de berm naast de weg terecht. Ze was al overleden toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen. En in het voetbal is de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen gespeeld. AA Gent won tegen Racing Genk na strafschoppen en heeft zich zo geplaatst voor de tweede voorronde van de Europese Conference League. Een verslag van Tom Boudweel.
5: Alsof het zo moest zijn, na een lange competitie nog verlengingen en strafschoppen en een ommekeer helemaal op het einde. Want Genk leek zijn kleurloos Belgisch seizoen wat kleur te geven met een troostprijs toen invaller Mirisola raaktrof in de eerste verlenging. Maar net voor tijd kreeg Gent nog een penalty en de vlieger benutte die ook. Het venijn zat dus in de staart, want weinig opwinding ervoor met wel een paar kansen voor de thuisploeg, maar geen doelpunten. 1-1 dus de eindstand na 120 minuten met daarna 9 perfecte penalties. Alleen de laatste, die van de jonge invaller De Wannemaker, die werd gepakt door Roef. En dus Gent zonder een overwinning in de play-offs toch Europa in na 1 jaar afwezigheid.
0: En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 8 en 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later bewolkt weer met lokaal kans op een bui. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: 11 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Job Matijn. In Parijs zijn de spelers van voetbalclub Paris Saint-Germain ontvangen door de Franse president Macron in het Élysée. PSG won gisteravond de finale van de Champions League tegen Arsenal. Na de wedstrijd waren er in Parijs en ook in andere Franse steden rellen. Er vielen heel wat gewonden en ook één dode. De politie pakte in totaal 780 mensen op. Macron veroordeelde dat geweld.
1: Malheureusement, on a vu des scènes de violence inacceptables à Paris et dans d'autres villes hier soir, une bonne partie de la nuit. C'est pas le foot, ça. C'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. On sera intraitable avec ceux qui ont été attrapés. On ne veut plus voir ça. Fini.
0: In Londen zijn ook de spelers van Arsenal gehuldigd. Niet vanwege de finale van de Champions League, want die verloren ze dus. Maar wel omdat de voetbalclub dit seizoen de landstitel won. Dat was al 22 jaar geleden. De spelers werden in bussen door de straten rondgereden. Langs het traject stonden meer dan 1 miljoen supporters. En ook enkele Belgische fans vierden mee.
2: Het seizoen op zich was fantastisch. En het feit dat we nu eindelijk eens een parade mogen meemaken na een 22 jaar om precies te zijn, is toch wel iets speciaals.
3: We hebben er zo lang op gewacht voor dit moment, dus we moesten er gewoon bij zijn vandaag. We moesten er gewoon bij zijn. Meer willen we niet. We hebben zo hard gevallen voor de titel, we hebben hem eindelijk gepakt. Kampioen van Engeland. Come on!
2: Dus ja, het is moeilijk om te verwoorden. Dat zijn emoties die bovenkomen, dat zijn gevoelens. Ja, dus, je kan er niet meer woorden beschrijven. Ja, volgend seizoen staan we weer opnieuw.
0: Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn twee Israëlische tieners gewond geraakt bij een aanslag met een voertuig. De verdachte is een 30-jarige Palestijn. Hij werd doodgeschoten door een Israëlische soldaat. De spanningen in het gebied blijven hoog. De voorbije dag stierf ook een andere Palestijn aan zijn verwondingen nadat hij was neergeschoten door het Israëlische leger. En in het voetbal is de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen gespeeld. AA Gent won tegen Racing Genk na strafschoppen en heeft zich zo geplaatst voor de tweede voorronde van de Europese Conference League. Een verslag van Tom Boudeweel.
4: Alsof het zo moest zijn, na een lange competitie nog verlengingen en strafschoppen en een ommekeer helemaal op het einde. Want Genk leek zijn kleurloos Belgisch seizoen wat kleur te geven met een troostprijs toen invaller Mirisola raak trof in de eerste verlenging. Maar net voor tijd kreeg Gent nog een penalty en de vlieger benutte die ook. Het venijn zat dus in de staart, want weinig opwinding ervoor met wel een paar kansen voor de thuisploeg, maar geen doelpunten. 1-1 dus de eindstand na 120 minuten met daarna 9 perfecte penalties. Alleen de laatste, die van de jonge invaller De Wannemaker, die werd gepakt door Roef en dus Gent zonder een overwinning in de play-offs toch Europa in na 1 jaar afwezigheid.
0: En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 8 en 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later bewolkt weer met lokaal kans op een bui. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.

Iedere keer dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vlog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog

0: Het is middernacht. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het zuiden van Libanon zijn de voorbije avond opnieuw verschillende slachtoffers gevallen bij een aanval van het Israëlische leger. Er werden zeker 8 mensen gedood en er vielen ook 19 gewonden. Eerder op de dag werden ook al 11 anderen gedood bij een andere aanval. Het Israëlische leger bereidde onlangs een grondoffensief uit in het zuiden van Libanon. Er is officieel een staakt het vuur van de kracht tussen Libanon en Israël, maar dat wordt dus duidelijk niet nageleefd. Op vraag van de Franse regering komt de komende dag de VN-veiligheidsraad bijeen over de situatie in Libanon. De drone die eerder deze week terecht is gekomen op een appartementsgebouw in Roemenië is wel degelijk van Russische makelij. Dat zegt de Roemeense president. De drone is intussen onderzocht. De president deelt ook foto's uit het onderzoek. De drone stortte neer op het dak van het appartementsgebouw waarna brand uitbrak. Tientallen bewoners werden geëvacueerd. 2 mensen raakten licht gewond. De Russische president Poetin zei eerder nog dat het niet bewezen was dat het om een Russische drone ging. In Parijs zijn de spelers van voetbalclub Paris Saint-Germain ontvangen door de Franse president Macron in het Élysée. PSG won gisteravond de finale, of eerder liever eergisteravond, de finale van de Champions League tegen Arsenal. Na de wedstrijd waren er in Parijs en ook in andere Franse steden rellen. Er vielen heel wat gewonden en ook 1 dode. De politie pakte in totaal 780 mensen op. Macron veroordeelde dat geweld.
1: Malheureusement, on a vu des scènes de violence inacceptables à Paris et dans d'autres villes hier soir, une bonne partie de la nuit. C'est pas le foot, ça. C'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. On sera intraitable avec ceux qui ont été attrapés. On ne veut plus voir ça. Fini.
0: De voorbije avond was er ook nog een feest in het stadion van PSG, maar rellen werden voorlopig niet meer gemeld. In Londen zijn ook de spelers van Arsenal gehuldigd, niet vanwege de finale van de Champions League, want die verloren ze dus, maar wel omdat de voetbalclub dit seizoen de landstitel won. Dat was al 22 jaar geleden. De spelers werden in bussen door de straten rondgereden. Langs het traject stonden meer dan 1 miljoen supporters. Ook enkele Belgische fans vierden mee.
2: Het seizoen op zich was fantastisch. En het feit dat we nu eindelijk eens een parade mogen meemaken na een 22 jaar om precies te zijn, is toch wel iets speciaals.
3: We hebben er zo lang op gewacht voor dit moment, dus we moesten er gewoon bij zijn vandaag. We moesten er gewoon bij zijn. Meer willen we niet. We hebben zo hard gevallen voor de titel, we hebben hem eindelijk gepakt. Kampioen van Engeland. Come on!
2: Het is moeilijk om te verwoorden. Dat zijn emoties die bovenkomen, dat zijn gevoelens. Ja, dus, je kan dat niet meer voor beschrijven. Ja, volgend seizoen staan we weer opnieuw.
0: Ook in Italië is nu beslist om een optreden van de Amerikaanse rapper Kanye West of Ye te annuleren. De Italiaanse overheid heeft het optreden verboden om veiligheidsredenen. Kanye West werd eerder ook al in Groot-Brittannië, Frankrijk en Polen geweerd. Dat gebeurde telkens vanwege de commotie rond de antisemitische uitspraken van West. De rapper treedt in juni ook op in Nederland. Dat optreden gaat voorlopig nog wel door. En in het voetbal is de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen gespeeld. AA Gent won tegen Racing Genk na strafschoppen en heeft zich zo geplaatst voor de tweede voorronde van de Europese Conference League. Davy Roef, de doelman van Gent, reageerde na afloop opgelucht.
4: Ik viel een hele grote druk van de schouders. Ik bedoel, we hebben een heel seizoen van de eerste seconde tot de laatste moeten knokken, letterlijk vandaag. Veel dingen gebeurd dit seizoen, een heel moeilijk seizoen geweest, veel ups en downs. Ja, super fier op de ploeg dat we het over de strepen kunnen trekken als doel.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 8 en 16 graden. Morgen eerst opklaringen. Later bewolkt weer met lokaal kans op een bui. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Goedenacht, VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Colombia, in Zuid-Amerika, komt er een tweede ronde in de presidentsverkiezingen. Geen van de kandidaten haalde in de eerste ronde de vereiste 50% van de stemmen. Advocaat Abelardo de la Espriella, de kandidaat van rechts, haalt meer dan 43% van de stemmen en eindigt als eerste. De linkse senator Ivan Cepeda volgt met bijna 41%. De twee nemen het dus later deze maand tegen elkaar op in een tweede ronde. De la Espriella wil hard optreden tegen criminele groepen. Cepeda wil het vredesbeleid van huidig president Petro verder zetten. In het zuiden van Libanon zijn de voorbije avond opnieuw verschillende slachtoffers gevallen bij een aanval van het Israëlische leger. Er werden zeker 8 mensen gedood en er vielen ook 19 gewonden. Eerder op de dag werden ook al 11 anderen gedood bij een aanval. Het Israëlische leger breidde onlangs zijn grondoffensief uit in het zuiden van Libanon. Er is officieel een staakt het vuren van kracht tussen Libanon en Israël, maar dat wordt dus duidelijk niet nageleefd. De voorbije 3 maanden vielen aan Libanese kant al meer dan 3.400 doden. Op vraag van de Franse regering komt straks de VN-veiligheidsraad bijeen over de situatie in Libanon. Bij 2 droneaanvallen in Soedan zijn dit weekend bijna 70 mensen gedood. De aanvallen troffen dorpen in de regio Kordofan, een van de zwaarst getroffen gebieden in de oorlog. In Soedan woedt al meer dan 3 jaar een oorlog tussen het leger en de paramilitaire RSF. Meer dan 11 miljoen mensen zijn daardoor op de vlucht. In het voetbal is de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen gespeeld. AA Gent won tegen Racing Genk na strafschoppen en heeft zich zo geplaatst voor de tweede voorronde van de Europese Conference League. Na een goede Europese campagne dit jaar, geen Europees voetbal volgend seizoen dus voor Racing Genk. En dat komt hard aan, al moet Genk ook streng zijn voor zichzelf, zegt speler Daan Heijmans.
1: Ja, we moeten ook eerlijk zijn met onszelf. We hebben dit seizoen het te veel laten afweten op te veel belangrijke momenten. En dan ja, is het misschien in de lijn van het seizoen dat dit vandaag ook weer gebeurt. Maar kijk, nu hebben we volgend seizoen een lange week om het weekend voor te bereiden. Kunnen we elke wedstrijd in het weekend top voorbereiden en kunnen we onze voet misschien op die manier terug in de competitie naast de ploegen zetten waar we willen staan, omdat we nu ons een jaar niet op Europa moeten focussen.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 8 en 16 graden. De dag begint met opklaringen, later bewolkt met lokaal kans op een bui, aan zee meer zon. Maxima tot 24 graden. De rest van de week wisselvallig en wat frisser. Meer op vrtnieuws.be.

0: Wit-wit?
1: Of net niet wit?
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
3: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
4: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: VRT Radio BNE Live.